0: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. In een maand tijd is er in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Vuurwerk inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette gisteren. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat ze geen concrete toezeggingen kregen. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, de dag begint lokaal mistig. Later meer zon, het wordt dan een graad of 20. En ook zondag wordt het zonnig nazomerweer.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 9 mensen raakten gewond. 2 van hen zijn in kritieke toestand. Onder de gewonden zijn ook kinderen. Volgens de politie wijzen de eerste aanwijzingen niet op een terroristisch motief. Een lokaal parlementslid schrijft op Facebook dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. En de bestuurder zou tijdens deze stunt de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog onduidelijk. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. De 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De ijsbaan in Deventer kan voorlopig nog niet open vanwege problemen met het koelsysteem. Op de website van ijsbaan De Schegg staat dat het defect helaas niet meer gerepareerd kan worden, waardoor nog niet gestart kan worden met het maken van ijs. De opening van het schaatsseizoen stond in Deventer gepland voor 10 oktober. De ijsbaan onderzoekt of er andere mogelijkheden zijn om alsnog open te gaan. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. Ook morgen zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. De 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen is nog niet duidelijk. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer, de dag begint lokaal mistig, later meer zon en het wordt een graad of 20. En ook morgen is het zondag na zomerweer.

0: telefoon. Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte. 10 mensen, onder wie meerdere kinderen, zijn gewond geraakt. Een meisje van 5 en een 67-jarige man verkeren in kritieke toestand. Volgens de politie lijkt er geen sprake te zijn van terrorisme. Een politicus meldt dat de auto een zogenoemde burn-out maakte. Een 18-jarige bestuurder zou tijdens deze manoeuvre de macht over het stuur zijn verloren. De automobilist is opgepakt. In Newcastle stonden duizenden mensen langs de weg om het plaatselijke rugbyteam toe te juichen. In Rotterdam is vannacht een 40-jarige fietser overleden na een botsing met een auto. Een 30-jarige bestuurder van de auto is opgepakt. De politie onderzoekt het ongeluk. De Omaanse co-piloot die woensdag zijn gezagvoerder aanviel in een vliegtuig van Fly Dubai werd eerder geschorst bij vliegmaatschappij Oman Air. De man werd destijds gezien als een risico voor de veiligheid omdat er extremistisch materiaal bij hem was gevonden. Dat zeggen inlichtingenbronnen tegen het Amerikaanse ABC News. Volgens de bronnen werkte de man na de schorsing nog wel in een administratieve functie bij Oman Air. Hoe het kan dat hij later bij Fly Dubai wel weer mocht vliegen, is nog onduidelijk. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. De verwachting is dat het stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. Het weer, eerst wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten wat meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Minder betalen voor je

0: Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
1: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
2: Wilt stiegenbal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zurich begint bij Dieg.
3: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
4: Vrijdag 16 oktober koert de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 4 weken valt hij zeker weer.
3: Zeker weten.
2: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evie Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
10: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november. E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via mac.nl.
9: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op ook een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt het aantal, nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en is diesel nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. 10 jaar geleden reden er nog 1,4 miljoen exemplaren rond in Nederland. Nu zijn dat er nog zo'n 560.000. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Het heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam Centraal. En de verwachting is dat dat stijgt naar 275.000 reizigers per dag. NS adviseert mensen vandaag de metro te pakken. Morgen en maandag rijden er minder treinen rond Amsterdam Centraal. De opening van het schaatsseizoen in Deventer volgende week zaterdag is onzeker. Door technische problemen met het koelsysteem kan er op de schaatsbaan geen ijs worden gemaakt. De schaatsbaan in Deventer bekijkt nog wanneer het seizoen dan wel van start kan. Het weer, eerst nog wat nevel of mist, verder veel zon. Later in het noordwesten meer bewolking en het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
13: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen.
3: Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
13: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
19: Linda viel 62 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
20: Letterlijk alles veranderd. Je huid, je haar, je leven, je mindset.
19: Niet alleen een operatie, maar deskundige begeleiding van artsen, psychologen en leefstijlcoaches maakt het verschil. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl

0: can't help falling in love. Vandaag verder gewoon even eerst mijn collega Sjoerd Duikaars bedanken, die vorige week de gast hier was van dit programma Welkom Weekend. Ja, Welkom Weekend, een, ja, zeg maar een radiomagazin met van alles wat erin. En in dit eerste uur kon hem hier een vooruitblik op de Limburgse Molendag, de mergen op de agenda staat. Daarover spreek ik in het laatste deel van dit uurtje met Helma Michels uit Merselo. Ze is inmiddels de vijfde generatie molenaar in de familie. En ook dat hij zie zelf nooit gedacht. Maar zometeen blik ik eerst terug op de aardappelweek, zodat wij fris van start kunnen gaan met dit weekend. Dit Welkom Weekend. En natuurlijk ook vandaag weer de beste muziek. Wie deze? De nächste van Emmy Akkerman.
1: L1. Welkom Weekend.

0: don't blink twice.
1: Ja, dat zingen Shabuzi en Miles Smith samen. En ze zingen Blink Twice. De veur Emmy Akkermans uit Maastricht met Die Ene Dag. En ze heeft nou een liedje uit Een Nieuwe Ster. En dat komt vast en zeker ook een keer langs in Welkom Weekend. Welkom Weekend gaat door met even terugkijken naar de afgelopen week. Wat is er allemaal gebeurd? Bijvoorbeeld op Manjig, hoe bekend dat BK Travel in Venlo voorlopig geen supporters van VVV meer vervoert. Aanleiding is de vechtpartij in Eindhoven. Vorige week zat er dicht met vermoedelijke PSV-fans. De VVV-aanhang was met een toegangskar van de busreisorganisatie onderweg naar Volendam. Maar ja, die kreeg het tijdens een pauze van de bus aan de stok met andere fans. Woordvoerder Bas van der Kerkhof van BK Travel zegt dat de busmaatschappij door gaar niks van af was.
2: Ja, dat is mij heel onbekend. Wij weten niet meer dan dat ze alleen een terrasje wilden bezoeken in Eindhoven. En ja, wat zich daar verder heeft afgespeeld, dat is ons onbekend.
3: De chauffeur wist ook van niks?
2: Nee, die wist zeker van niks. Anders hadden we dat niet gedaan.
3: Zij gingen eigenlijk naar Volendam met een tussenstop in Eindhoven om een terrasje te pikken?
2: Ja, klopt. En dat is vooraf besproken. En dat kon ook in iedere willekeurige stad zijn geweest, elders dus.
3: Wat gaat u nu doen? Gaat u nou die supporters blijven vervoeren of denkt u van toch maar niet meer?
2: Nou, voorlopig niet. We moeten nog een gesprek aangaan met degene die altijd de bus bij ons boekt. Maar voorlopig neven niet. Ook in zaken met de verzekering die waarschijnlijk bij een volgende eventuele schade gaat zeggen van ja, maar je wist wat het risico was.
1: Ja, BK Travel was het over de vechtpartij in Eindhoven. Ja, en ze moesten tegen Volendam met het VVV. Dus heel vreemd dat het door heeft plaatsgevonden. Dat kreeg nog zeker een stertje. Het idee trouwens om de Limburgse Fly als een erkend streekproduct te laten zien is heel erg schoon begos. Een aanvraag wordt ingediend en toegekend, maar er moest wel een aanpassing komen vanwege de meetfout bij de Belgische bakkers. En in die aanpassing wordt ook de term dagvers nog even duidelijk vastgelegd. Maar ja, tegen die aanpassing maakt de industriële bakkerij Goedhart uit Panningen bezwaar. Ze willen hun fly 6 dagen later kunnen verkopen en ook nog onder de term Limburgse fly. Hun advocaat wil het liefst deze zaak schikken.
4: Ja, Goedhart staat daar voor open, wil kijken of ze het kunnen oplossen. Nou, zij hebben het nu meegenomen en in de week gelegd. Moet natuurlijk even met hun achterban overleggen. En binnen 14 dagen horen we of we wel of niet de stap met elkaar kunnen zetten. Goedhart vindt wel echt dat zij nu gehinderd wordt. En ja, zij is ook trots, want dat bakt ze al sinds de jaren 60. Dus dat is 65 jaar zo'n beetje Limburgse vlaaien. En dat mag nu niet meer onder de naam Limburgse vlaai. Terwijl er aan het product eigenlijk niet zo heel veel veranderd is.
1: Tja, allemaal heel erg vreemd over de vlaaien van Limburg. Dan woensdag was het de trieste nieuws dat operazanger John Bruggeler uit Vaals is overleden op 81-jarige leeftijd. Dat maakte zijn vrouw Leni bekend. En Bruggeler wordt in 1944 geboren in Vaals. Hij studeerde aan het Conservatorium Maastricht en later ook in Parijs. En in 1969 won hij de eerste prijs bij het landelijke concours van Nederlandse vocalisten. Operazanger Seftis uit Venlo noemt hem een grootheid in het vak.
5: Limburg verliest zijn grootste operazanger. En een man met een indrukwekkende carrière. Die carrière die kwam voort uit een ongelooflijke werkmentaliteit, discipline. Hij hield van dat vak. Dat vak was zijn leven. En ja, dat is een heel groot verlies voor deze provincie. Maar niet alleen voor deze provincie, voor het hele land, voor de hele operawereld. Dat is een man die op alle grote podia in de wereld gestraald heeft. Tot aan de Scala in Milaan onder de baton van Claudio Abbado. Ja, als je zo ver komt in je carrière, dan heb je heel veel betekend. En dat is ronduit indrukwekkend.
1: Ja, het laatste stuk was nog van John Bruggeler en Dorvuur, Jurgen Seftissen. Normaal gesproken staat in de Ridderzaal de troon waardoor koning Willem-Alexander elk jaar de troonrede op vuur leeft. Maar nou is de bij hoge uitzondering te zien in Rumung. Dat is geen toeval, want het is de plek waar de troon vandaan komt. Ranil Polt, conservator van het Kuipershout-hoes in Rumung. Dus het hoes waar dat alles wordt te doen gesteld van Pierre Kuipers, de belangrijkste en bekendste architect uit Rumung. En directeur Martin Hendricks van het Kuipershuis, ook die is heel erg tevreden. Kijken wat ze allebei zeggen.
6: We staan nu op de plek waar het atelier was en waar dus inderdaad ook gewerkt is aan de troon. Maar Kuipers was in zijn tijd ook ontzettend beroemd. Ja, en dit is wel later in zijn leven. Dus het was wel in een tijd dat hij er ook comfortabel bij zat en inderdaad ook al flink naam had gemaakt. Absoluut.
0: Koningin Wilhelmina mocht er als eerste in zitten. De troon is het middelpunt van de komende expositie van maker tot majesteit.
7: Op de foto daar zien we de troon op het moment dat er hier op de binnenplaats staat, kloor om afgeleverd te worden naar Den Haag om door in de Ridderzaal geplaatst te worden.
1: Ja, directeur Martin Hendricks van het Kuipershoes in Remung-Waastedt. En dan gisteren het nieuws dat de Universiteit Maastricht met de Gazaanse student in gesprek gaat over zijn terugkeer naar de universiteit. Dat zag het UM gisteren nadat het Openbaar Ministerie bekend heeft gemaakt dat de omstreden video van de student geen strafbare feiten bezat. Verslaggever Frank Moene.
8: Hij was voor 2 maanden geschorst vanwege de commotie. Alleen nu zegt de universiteit, ja, jij kunt gewoon je studie vervolgen. Het is een eerstejaars student, dus hij moet nog een paar jaar rondlopen. De komende weken volgen er wel nog wat gesprekken, ook met andere studenten, om dat natuurlijk op een goede manier weer te laten lopen, dat hij op een goede manier ook weer terugkeert. Maar dat deze student zijn studie kan vervolgen, dat staat in ieder geval vast.
9: De onrust binnen die universiteit, de tegenstellingen, die zijn natuurlijk niet zomaar verdwenen.
8: Sterker nog, die zijn er, die zijn versterkt door dit voorval. En ja, dat zal ook blijven, want er zitten natuurlijk Palestijnse studenten hier op de Universiteit Maastricht, maar ook Joodse studenten. Die spanningen die zijn er al. Dit filmpje heeft dat misschien alleen maar nog versterkt. En daarin is een rol weggelegd voor de universiteit zelf. Die zal dat in goede banen moeten leiden, zodat de rust langzaam maar zeker weer terugkeert.
1: Verslaggever Frank Moenen waar staat. Zo, de week zit erop en op naar de volgende week.
10: L1. Welkom weekend.

0: Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Een chic liedje van Digidex samen met Jan-Willem Roy. Treurlied, ofwel ode aan het leven.
2: De snoesplaat.
1: Is een ode aan een lekkere plaat. Een snoespleetje, dat ze even lekker lang in bed kunnen blijven liggen. En in plaats van dat ze dan de ganse duur van de wekker, dat ze ons opstaan. Welk liedje wil ik even zuren? Ronke 10 voor 9 in de uitzending van Welkom Weekend. Waar dat stichting even gaat langer bij in bed kunnen blijven liggen. Laat het even weten via de L1-app. Wel opletten, er is Gert veranderd. Want vanaf nu het werkt Gert anders. Heeft u de L1-app in de telefoon staan en ooien, dan moest ze niet dat ooien L1-nummer gebruiken. Want dan kreeg ik dat berichtje van dicht niet binnen. Dus open gewoon de L1-app op de telefoon of op de computer. En dan tik dan op app ons en kies dan L1 Radio. Dan komt ze automatisch in de nieuwe WhatsApp terecht. En dan zoekt ze ook ons vertrouwde L1-logo. En door kunt ze aangeven welke snoesplaat Destig vandaag wil huren. Dus even de L1-app openen, app ons, L1 Radio kiezen en dan app merk welk liedje wil toehuren als snoesplaat, gewoon keer 10 voor 9.

Skunks met Never Going Home. Nou ja, never is een beetje veel gezegd, want Groenhof 11 ligt toch wel op hoes aan. Gewoon wel een leuke plaat om te draaien in Welkom Weekend. Het nieuws van gisteravond en van vanmorgen. De provincie Limburg is ontevreden over de vertraging bij de afhandeling van de mijnschade. Het provinciebestuur wil dat het Rijk nu snel met een concreet plan en garantie komt voor gedupeerden. De vertraging komt onder meer door problemen met het ICT-systeem. En regisseur Remy van Heugt uit Heerlen heeft een gouden kalf gewonnen voor zijn regie van de dramaserie Basta. De serie gaat over het leven van oud-voetballer Marco van Basten en die won meerdere prijzen. De uitreiking daarvan was gisteravond. En gistermiddag is een intercity bij Buchenum tegen een spoorboom gereden. De trein raakte beschadigd en de reizigers werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. Op de Noorderbrug in Maastricht is vannacht een automobilist gewond geraakt. De auto sloeg over de kop en kwam tegen een verkeersbord tot stilstand. De bestuurder hoefde niet naar het ziekenhuis, de oorzaak is onbekend. Het weer nog, het wordt een droog en zonnig weekend in Limburg. Goh, morgen is het na een frisse ochtend met lokaal mist, vooral zonnig, met temperaturen rond de 21 graden. Mooie temperatuur dus voor een molendag. En zondag en begin volgende week blijft het droog en het wordt zo'n 22 tot 23 graden. En meer deze is te vinden op het web en de app van het L1 Nieuws. L1. Welkom weekend.

0: prachtplaat van Tom O'Dell en Another Love. En ik heb het gevraagd, hè.
1: De snoesplaat.
0: Ja, welke plaat wilt je huren? Plaat wil zuren. Nog even gaat langer bij te snoezen. En ik heb een aantal leuke suggesties binnengekregen. Ik ga er een paar minuten doornemen. Martijn zit, nou ja, misschien wel leuk als snoesplaat. Niet Lotte met Goeiemorgen Meertje wil ik erg keer huren als snoesplaat. Zeker een hele goeie. Petra Stroom zit, de snoesplaat. Bruno Mars met Whiskey Doll. Petra, een geweldig nummer. Die heerlijke trompetten, oh, fantastisch. Is dat de snoesplaat van vandaag? Ik ben beter. Zometeen komt het antwoord. Dan kreeg ik een liedje binnen. Drive Safe, dat zit Johan Koopman. Geer van Miles Smith en Neil Horan. Dat liedje is ook fantastisch. Als snoesplaat zou ze dat misschien kunnen draaien. Nou ja, een paar leuke suggesties heb ik al binnen. Heeft Stig nog een leuke suggestie voor de snoesplaat? Laat het even weten via de L1-app. Eerst een besteeg, let's in de uitzending. Uit Zwamen komt de Leonicus met Gank die de Gank.

0: Gank die de gank. Goed advies van Leonicus uit Zwamen. En van Zwamen gaan we naar de Merselen. Want morgen hebben de Limburgse meulens opnieuw de deuren geopend. Dat doen ze regelmatig. Maar morgen is speciaal, want morgen is het de Limburgse molendag. En tijdens deze dag openen bijna alle meulens in Limburg deuren voor het publiek. En ook de molen Nooit Gedacht in Merselo is daar geopend. En ik praat erover met molenaar Helmer Michels van Molen Nooit Gedacht. Goedemorgen, Helmer.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Ja, al vreugde te ver als molenaar?
1: Ja, ja, dat valt nog wel met. Ja. Met zo'n mooi weer wilde wel opstaan.
0: Ja. Een vrouwelijke molenaar, dat duurt toch veel minder druk dan dat het een man is, hè?
1: Ja, dat duurde inderdaad wel minder. Een man is echt een man in de meeste gevallen. En vroeger was dat natuurlijk ook wel. Maar laatste jaar komen er toch wel wat dames begeleven in het Nederlands. Dat we ongeveer 125 vrouwelijke molenaars hebben. En in Limburg hebben we 7 vrouwelijke molenaars.
0: Oké, en tegenover hoeveel mannen? Eind op 10 of wie verstijt het?
1: Nee. We hebben ongeveer 250 leden binnen het gilde van molenaars. En dat is niet minder dan 1 op 10 jaar.
0: Ja, wel minder. Het is een mannelijke beroep, maar je zegt van het is heel fijn. Waarom vind je dat meer vrouwen bijvoorbeeld ervoor moeten gewoon een molenaar te kunnen weren?
1: Ja, als je met een molen bezig ziet, dan zie je met een monument bezig. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Je ziet met techniek bezig, waar natuurlijk ook vrouwen zich steeds vaker voor interesseren.
0: Ja.
1: Ja, zelf vind ik het ook fijn dat je met de natuur bezig ziet. Je ziet buten. En je ziet met mensen bezig die de meulens komen bezoeken. Dus ja, het heeft wel verschillende facetten.
0: Ja,
1: door mij verbind ik molenaars.
0: Ja, daarom dus, kost mij niet anders. Ja.
1: Kan bijna niet anders.
0: Want de vijfde generatie inmiddels, begreep ik, hè?
1: Ja, de vijfde generatie molders op deze meulen, ja.
0: En wat duidt de meulen? Want het is een windmeulen, toch?
1: Het is een windmeulen, het is een bergmeulen. Dus dat is een stenen molen met een berg eromheen. En vroeger, voor 160 jaar geleden ongeveer, werd dan gebouwd om plaatselijke graan te malen voor al die keuterburkes die in Merselo en omgeving woonden.
0: Ja. Werkt de meulen nou nog altijd? Wordt er nog altijd graan gemalen? Ja. Want niet alle meulens doen het meer, hè?
1: Nee, niet alle meulens doen het weer. Maar hoewel de laatste jaren is er toch wel flink gewerkt op de meulens voor allemaal werkend te maken. In Limburg hebben we ongeveer 40 windmeulens. En die zien toch wel allemaal wel zo goed als werkend. Deze meulen werkt ook nog helemaal. Maar dan is in 1963 heeft mijn vader die meulen omgebouwd tot silo's. Mm. En in 1995 is de meulen weer teruggerestaureerd tot de oude windmolen.
0: Ja, want we kennen windmolens vooral, maar we kennen ook nu natuurlijk watermolens. En wat is de verhouding in Limburg tussen de windje en de watermolens?
1: Ja, we hebben meer watermolens als windmolens.
0: Oh.
1: Als je goed bedenkt, in het zuiden lopen dus heel veel beken en wateren. En vroeger had je ongeveer 100 watermolens.
0: Mm-hmm.
1: En tegenover een 60 windmolens. Dus dat is toch wel een verschil. Een watermolen is natuurlijk ook wat gemakkelijker bouwen. Het water stroomt altijd.
0: Ja. Het wijt niet altijd.
1: Het wijt niet altijd. Nee. Dus dat, wat kosten betreft en wat rendement betreft zitten met een watermolen natuurlijk wel wat gemakkelijker. Hoewel het ook wel veel watermolens vervallen zien. En dat is heel erg jammer.
0: Het kost natuurlijk ook geld om die bij te hooien. Om dat allemaal bij te hooien. En het beroep meulenaar is natuurlijk veel kleiner geworden, denk ik. De afgelopen jaren, tientallen jaren, dan doe het zwaars, hè?
1: Ja. Er zien in Limburg, zover ik weet, misschien de meulen in Maastricht, maar er zijn eigenlijk geen meulens meer die die professioneel meel maken of andere of olie slaan of
0: merk dan wel even goed de Limburgse molendag. Er is ook de landelijke molendag, maar waarom toch een aparte Limburgse molendag?
1: Ja, op die landelijke molendag, dus het tweede weekend van mei altijd, zaterdags en zondags, dan zien alle molders in het hele land actief. En die Limburgse Molendag, die is dus, 15 tot 20 geleden, is die ingezet op een zondag, omdat dan malders uit het hele land ook eens naar het Limburgse Molenskos gaan kijken. En ja, dat is toch wel de reden dat malders ook wel graag elkaars meulen zien. Ja. Dat is zo. Dus we kregen eigenlijk ook wel altijd bezoek van malders uit den landen, zullen we maar zeggen. Kijk, maar dat zullen ook wel meer malders zijn.
0: Kijk in Angermans keuken, zeg maar, een Angermans meulen.
1: Ja, en het is ook mooi. Elke meulen is dan toch een beetje anders. Al lijkt dat niet, maar het is wel, ja.
0: In het voorgesprek zei ik net van, goh, leuk, ik merk een fijn weer. Maar toen zei ze, misschien wij er niet hel zat.
1: Wij zeggen altijd van, als het mooi weer is, dan wij het meestal niet. Dan zien we al veel mensen op de been, maar dan wij het meestal niet zo heel veel meer. Windkracht 1, 2 geeft hij een beetje aan. Mm. Als het dan wat warm is, dan is die kracht van die wind ook nog wel wat minder. Ja, dus we moeten een beetje afwachten. Misschien in de loop van de dag toch nog wel wat wind mee kunt, dat we de meulen met volle zeilen kunnen draaien.
0: Oké, nou, een hele fijne meulendag. Waar kennen mensen eventueel, die kennen eigenlijk bij alle meulens terecht in Limburg, of zien dat toch een aantal die niet zien open?
1: Volgens mij zien ze bijna allemaal open. Maar we hebben een website, www.limburgsmolens.nl. En daarop staat alle informatie, ook over de meulens die allemaal open zien, aan de watermeulens en de windmeulens.
0: Oké, dankjewel.
1: En, een
0: hele fijne meulendag gewenst. Mergen, mocht je vandaag gaan doen dan in het kader van de meulendag Mergen? Of zeggen van het komt allemaal goed voor Mergen?
1: Komt allemaal goed, Mergen.
0: Oké, dankjewel. En een fijne Limburgse meulendag gewenst, dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hoi. L1. Welkom weekend.

0: Klopt, met C'est la vie, die vorig jaar met het Eurovisie Songfestival. En ja, dit jaar sloegen we over, maar volgend jaar zien we er weer bij. We weten even niet, Wim er voor het land, voor Osland, gaat vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival. En ik heb gevraagd een stoelsplaat, maar ik kreeg ook een appje binnen van Mark Krins, dank ervoor, vanwege de Limburgse Molendag. Maar jij zit er te zien, even ter aanvulling, in Limburg zien twee beroepsmulders, de van de Tienhovenmolen in Bemelen, dat is de van Maastricht, wat net genoemd wordt, en de Sint-Petrus in Roggel. Dank voor die appje, Mark. Dan gaan we over naar de snoesplaat. Welke snoesplaat zal ik vandaag gaan draaien? En Ria Heidrein, ja, dat ken ik gewoon niet.
1: Goedemorgen, Robert. Ja, ik ben al op. Maar voor die snoesplaat weet ik wel een leuke. Right Here Waiting van Richard Marx. Dat is toch een rustig nummer. Dat kan zo goed blijven liggen. En ik wens je een hele goede uitzending. En tot de volgende ronde, hoor. Doei, doei.
2: De snoesplaat.

0: Dankjewel Ria voor deze geweldige snoesplaat. Waiting for you. Richard Marx en White Ear Waiting. En voor Richard Marx weinig het een enorme bos met krullen hei en fantastische hiele zwijmel muziekjes maakte. Dit was White Ear Waiting. Blijf even op je wachten. Zometeen nog reclame, nees aan reclame ben ik Beatruc. Met het tweede uurtje van Welkom Weekend.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
2: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen... Misschien zit het anders. Wees rebels. EB Magazine. Zuurstof tot nadenken.
6: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
5: Probeer EB Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
9: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
10: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
9: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
11: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
12: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saudi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News werd hij daar geschorst omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna hij werd gezien als veiligheidsrisico. In Nederland rijden steeds minder dieselauto's rond. Al jaren daalt dat aantal. Nieuwe worden amper nog verkocht en naar tweedehands exemplaren is nu nog maar weinig vraag vanwege de hoge dieselprijs. Sinds de oorlog tussen de VS en Iran zijn de brandstofprijzen enorm gestegen en diesel is nu duurder dan benzine. Tweedehands sites zeggen dat er de laatste tijd amper nog interesse is in tweedehands diesels. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland ook aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev verder opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. Vandaag rijden er geen treinen van of naar Amsterdam Centraal. Dat heeft te maken met werkzaamheden op het station. ProRail gaat onder meer de perrons verlengen en de trappen verbreden. Dat is volgens de spoorbeheerder nodig vanwege het groeiende aantal reizigers. Dagelijks komen er zo'n 200.000 mensen op Amsterdam CS. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
18: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
19: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
22: Groenselenvlaai, Keerselenvlaai of Broemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
23: Meneer, mag ik u wat vragen?
24: Ja.
23: Waar kent u Hazy van?
24: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
23: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
24: Oké. Okay.
23: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
25: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht. K-pop superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl. De woonspecialist van Zuid-Limburg. Groten in wonen. Maastricht.
26: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier. We zien je snel bij Trefcenter in Venlo.

0: Dit is Welkom Weekend met Robert Jansen.
1: Ja Marco, ik ben binnen, inderdaad. Goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Welkom Weekend. Het radiomagazin van El Hein met aandacht voor nees, natuur, cultuur, sport, muziek en allerlei andere zaken die het leven zo aantrekkelijk maken. Met in dit tweede uur aandacht voor een gerestaureerd wegkruis in Veilen. Een weegkruis in Veilen. Ja, in dialect is het af en toe lastig. De vraag is, ja, waarom is dat kruis, waarom hebben ze dat gerenoveerd? Waarom is dat hersteld? Het antwoord volgt later dit uurtje. Zometeen eerst aandacht voor voetbal. Ja, om hier de wedstrijd VVV tegen Roda. Ja, dat is pas morgen. Maar we hebben er een vooruitblik op. De collega's van de sport hebben dat gemaakt. Dat zometeen in het tweede uurtje van Welkom Weekend.
0: Welkom Weekend.

0: Avicii featuring Aloe Black met Wake Me Up. Ja, als ze nou nog niet wakker bent, dan is speciaal aangevraagd door Elvin Erik de Snoesplaat en Schiffer. Ja, oh, excuses, ik min je dat dit nog door de week was. Dat Maarten en Pascal heen zoeien zitten. Excuses voor het appje, maar ja, Elvin, dit mocht best duur. Ook op zaterdagmorgen, app gerust ook een liedje naar Welkom Weekend in het kader van de Snoesplaat. En hier is vandaag geluk, ik heb er twee gedraaid van die zien aangedragen. Iedereen dank, Dolvuur. Dan gaan we naar de sport. Dit weekend nog een Eredivisie. Dus oefent Fortuna Sittard vanmiddag bij KRC Genk. De KKD-clubs, de keukenkampioen-divisieclubs, die komen wel in actie. MVV, de nummer 3 van de ranglijst, gaat op bezoek bij de hekkensluiter Top Os. Dus dat moeten 3 punten voor de Maastrichteren weer, zo ze zeggen. En morgen zien alle uitgericht op de kraker tussen VVV en Roda. In een uitverkochte koel gebeurt het en beide ploegen die deilen de vierde plek. Maar ja, de VVV-coach Marinus Dijkhuizen, die blijft er allemaal erg nuchter onder.
1: Nou, nee, we hadden niks in ons hoofd. Weet je, uiteindelijk heb ik plek 8 in mijn hoofd om play-offs te halen, zeg maar. De laatste plek, zeg maar. Ja. Als er geen jong ploeg tussen zit. Vorig jaar was het 9e en die haalde het omdat het jong PSV tussen zat. Dus voor mijzelf is dat een beetje het doel. Maar het doel is vooral ook jongens beter maken en het team beter maken. Hè. We hebben iets meer dan 21 gemiddeld basis nu. Ja, dan zie je dat er heel veel potentie in zit. Maar dan zullen ook nog wel eens inderdaad, zal het ook nog eens grillig zijn. Maar vooral dat beter maken op het veld. In de kracht, met beelden en uiteindelijk met wedstrijden natuurlijk. Dus als dat beter wordt, dan wordt plek 8 ook misschien haalbaar.
0: Ja, en dan nog Rode JC. Net zoveel punten als VVV. Het verschil zit hem in het doelsaldo. En VVV scoorde al 21 keer. En Roda pas 9 keer. En VVV kreeg 14 tegentreffers te incasseren. En Roda pas 5. En daarmee is Roda de minst gepasseerde ploeg in het ganse betaalde voetbal. En los van al die cijfers kijkt trainer Rob Penders vooral uit naar Limburgse onderrondje.
2: Natuurlijk hebben we vertrouwen, maar dat zal VVV ook hebben. Hè? VVV staan ook boven ons, hè? Want dat is de realiteit. Dus het is voor ons een hartstikke moeilijke uitwedstrijd met een, wat ik al zei, VVV, een ploeg die kwaliteit heeft, die goede structuur heeft, ook door de staf daar neergezet, denk ik. Dus dat weten we, maar natuurlijk hebben we ook vertrouwen in onze eigen kwaliteiten. Ja.
3: Leuk toch, dit soort wedstrijden die ergens om gaan?
2: Nee, dit zijn de mooiste wedstrijden. Dat hebben we bij MV gezien. Hè. Ja. Ondanks dat we misschien ons niveau niet haalden. Of misschien wel. Hè. Maar ook wel de kracht van MV, die wedstrijd. En dat zal de aankomend weekend niet anders zijn. Dus dat zijn uitdagingen. Het zijn wedstrijden die leven in de regio. Dus dat zijn alleen maar dingen om naar uit te kijken.
0: Ja, Rob Penders, trainer van Roda, in gesprek met sportcollega Jelle Kleine. En de wedstrijd is morgen vanaf 2:30 live te volgen via een live blog op het web en ook op de app van het L1 Nees. Dan autosport. De Formule 1 die rijdt dit weekend in Maleisië. Ik ben benieuwd of dat Max Verstappen op een podiumplek kan pakken. De kwalificatie, ja, die is over 3 kwartier, ongeveer 40 minuten in Maleisië. En die begint morgen, is de race morgen. En dat is dan om 9:00 Nederlandse tijd. Dus vroeg opstaan, zit maar lekker pas bij 30 aan en kijk dan op de televisie naar Max Verstappen. En de race is ook te volgen via het liveblog op het web en de app van het L1 Nees.
4: Dit is L1 Welkom Weekend.

0: Undecided van Ron Day. En ze hebben in de korte tijd heel veel hits gemaakt in Nederland. De Veurhoed Limburg. Een hartstikke leuke plaat weer. Van Baruschko en Raap Dichtbij.
1: Plannen voor het weekend.
0: Ja, als er niks gedaan is, dan hoeft zich niet zo echt bijeen te rapen. Maar misschien ga ze wel gedaan, doordat ze zich toch nog even bijeen moest rapen. En misschien moest ik wel bijeen rapen om iets te gaan doen vandaag of morgen. Dus laat even weten, wat ga je zich doen vandaag nog of morgen nog? En moest ze een kamerad kunnen helpen? Ga je ze op familiebezoek? Ga je ze die dochter aanmoedigen op het voetbalveld? Of ga je ze gaan anders doen? Laat het even weten via de L1-app. En let op, hè. Let op. Wil ze me een appje sturen? Dat werkt vanaf nou net gaat anders, want het oude L1-nummer was toen waarschijnlijk in de contacthistorie. Dat werkt niet meer. Die berichten die ze door inschrijft, die komen niet bij mij binnen. Dus wat ze moest doen, open gewoon de L1-app. Tik dan op app ons en kies dan L1 Radio. Dan komt ze automatisch in onze nieuwe WhatsApp terecht. En dan zoest u heel gewoon het oude vertrouwde L1 logo. En dan kan ik lezen wat voor plannen de stig vandaag of morgen is. Ga je zo meteen voor kijken naar de kwalificatie van Max Verstappen. Zo zo bekennen. Laat het even weten. Dus de L1 app openen, app ons kiezen. En dan L1 Radio kiezen en dan... Appenberg.

0: The Emotions and the Best of My Love. Ja, niet naar je dokter lopen fietsen, maar echt samen mee lopen of fietsen. Dat is de opzet van het evenement Loop met je dokter. En morgen vindt inmiddels de 18e editie plaats. Het is de eerste keer dat er ook kan worden gefietst. Ik praat erover met Maggie Koman van de Health Foundation Limburg. Goedemorgen, Maggie.
1: Goedemorgen.
0: Ja, ik vraag me af, ja, heb je de wandelschoenen aan of staat de fiets buiten?
1: Nou, de wandelschoenen staan al netjes ingevet bij de achterdeur.
0: Oké. Waarom mag er nu ook gefietst worden?
1: Nou, ik moet even een kleine correctie maken, want fiets met je dokter hebben we ook al eerder gedaan. Vier keer, ja. Maar dit is de eerste keer dat, dat is de eerste keer dat we het combineren. We vonden het wel leuk om een nieuwe impuls te geven aan het evenement en die samen te voegen, zodat ook mensen bijvoorbeeld met een heel gezin kunnen komen. Hè. Vader of moeder vindt het leuk om te fietsen, de ander vindt het leuk om te wandelen, kleinkindjes komen mee. Dus een beetje een nieuwe impuls na 18 jaar loop met je dokter.
0: Ja, wat is de kracht van deze kruisbestuiving tussen de dokter en de patiënt eigenlijk?
1: Nou, de kruisbestuiving is eigenlijk vooral op dat je de artsen die geven het goede voorbeeld. Hè. Ik zeg ook altijd, ik noem het een evenement met 3 G's. Gezond, gezellig en voor een goed doel. Bewegen is natuurlijk belangrijk. Daar wordt natuurlijk op gehamerd, ook in alle media. En dat is natuurlijk zo. En die artsen geven het goede voorbeeld daarin. En de drempel wordt verlaagd tussen arts en patiënt.
0: Ja, geen artsen dus die morgen met een sigaretje oplopen.
1: Nee, dat heb ik nog nooit gezien.
0: Ik zeg even goed. En dat werkt gewoon even buiten de... Dat je naar een dokter moet gaan, zijn wachtkamer moet zitten. Het is net wat anders, denk ik. Hè?
1: Ja, weet je, tegenwoordig, het is natuurlijk heel anders dan vroeger. Hè? Vroeger dan kwam je bij de dokter en dan gaf die niet een advies, maar die gaf min of meer een opdracht of een recept op een briefje. En dan stond je weer buiten. Maar tegenwoordig noemen ze dat met een mooie uitdrukking shared decision. Wat voor twee patiënten die hetzelfde hebben, kan toch de ene behandeling voor één patiënt beter zijn dan voor de andere. En op het moment dat je die drempel verlaagt tussen arts en patiënt, dan is het ook veel makkelijker om je zorgen uit te spreken of je wensen.
0: Ja, want tijdens het wandelen, het is heel informeel. Durven mensen dan meer te zeggen dan?
1: Misschien wel. Moet ik eigenlijk een beetje... daar heb ik mijn twijfels over. Okay. Er wordt gewoon niet zoveel over ziektes gepraat. Okay, dat is wat ik altijd terug... Nee. Kijk, het is niet een wandelend consult of zo. Zo moet je het niet zien. Nee, mensen praten juist meer over gewone dingen. De artsen praten over de gezin of over de vakantie of over de sport of liefhebberij. En dat doen patiënten ook. Dus het is niet zo van, we lopen met een hele sliert met mensen achter elkaar. Ja. En dan gaan we het dus allemaal over onze kwalen hebben. Dat schijnt echt niet zo te zijn.
0: Nee, maar de afstand tussen de dokter en de patiënt, die wordt wel veel kleiner daardoor.
1: Ja, dat is inderdaad een van de belangrijke resultaten van dit soort dagen.
0: Ja. Je zei het al, de DRDG voor een goed doel. Waar gaat dit geld naartoe?
1: Ja, dit geld gaat natuurlijk allemaal naar onderzoek in het Maastricht UMC. En de Limburgse partnerziekenhuizen, zoals het Zuiderland. Er zijn veel samenwerkingsverbanden. Dus al het geld blijft in Limburg.
0: Ja. Morgen dan de 18e editie. Op hoeveel deelnemers telt u? Of hoeveel hoopt u?
1: Er zijn nu iets van 350 mensen ingeschreven. 50 fietsers, hè, dus dat is altijd een wat kleinere groep. Want het is toch best wel pittig natuurlijk. Er zitten racefietstochten bij, intensieve racefietstochten, recreatieve racefietstocht en dan ook nog de e-bike.
0: Ja,
1: ik denk, we lopen daar ongeveer denk ik met 400 man rond. Want er zijn ook heel veel vrijwilligers betrokken. Hè.
0: Ja.
1: Er is medische begeleiding, er zijn motards die de fietsen begeleiden. Dat is allerlei muziek. Samba Band Amistura. Jacques Vinders die komt de check uitreiken. Dus er zit ook nog een heleboel randmensen die heel belangrijk zijn voor het evenement omheen.
0: Ja. Stel, ja, mensen kunnen morgen niet komen wandelen of fietsen. Kunnen ze wel geld doneren op een andere manier?
1: Zeker, zeker, zeker. Ze kunnen zelfs loten kopen of ze kunnen gewoon een team of team sponsoren via de site www.loopoffietsmetjedokter.nl. Dus we zitten nu bijna aan de 60.000 euro. En ja, dat zou fantastisch zijn als we dat nog redden. Ik geloof dat we er nog 1500 euro vanaf zitten. Ja. En ja, dat is wel een mooi streefbedrag. Dus ik zou iedereen op willen roepen, ga even naar de site en steun een team.
0: Nou, het zou leuk zijn als ze na afloop van welke weekend dat we dat kunnen melden dat het streefbedrag gehaald is. Dus noem ik even de website.
1: Loop of fiets met je dokter.nl.
0: Oké, okay. Dankjewel Maggie Koman van de Health Foundation Limburg. En een hele mooie dag gewenst morgen in Valkenburg.
1: Heel graag gedaan. Dankjewel.
0: Oké, okay, dank. Hoi, hoi.
1: Dank je. Hoi, hoi. Dag hoor. Dag.
2: Welkom weekend.

0: Wat een lekker liedje. Is dat toch van Paulo Gister? Hoe het heerlijk kunt het. Met You're Like the Sun. Lekker te draaien in Welkom Weekend. Let's was het de gast bij Welkom Weekend. En toen heb ik ook dit nummer gedraaid. Hartstikke leuk. Paulo Gister was het. En ik heb gevraagd, wat gaat je doen van het
1: plannen voor het weekend? Ja.
0: Vandaag en ook meer gelot even weten wat je gaat doen. Ik kreeg verschillende reacties, dank daarvoor. En ik kreeg onder meer een reactie, heb ik binnengekregen. En dat wil ik even laten huren. Van, kijk, de naam staat er niet bij, volgens mij Jacques. En daar zit het volgende. Even loesteren wat hij gaat doen vandaag.
2: Met Jacques.
0: Ja, Jacques.
2: Ik ga natuurlijk vandaag aan mijn Max Verstappen horen, hè?
0: Ja, ja.
2: Hoi, hoi.
0: Max Verstappen, vanaf 10 uur riette de kwalificatie. En morgen om 9 uur riette in Maleisië de grote prijs van Maleisië. Ja, van Bahrein, maar is verschoven naar Maleisië. Even kort hoor je. Meneer Val, dankjewel, Jacques, voor het appje. Gertie heeft ook ingesproken. Kijk wat Gertie gaat doen.
3: We gaan vandaag naar de kerstmarkt in Landgraaf. Naar Monteverde, Granenbroek.
0: De kerstmarkt, nou al, ja, inderdaad, begon richting herfstvakantie. En dan zus ze zeker de tuincentra dat die al bezig zijn met de kerst, die natuurlijk weer in december door de komersttijd. En de grensgemeentes die zien veel meer nog op de kerst dan de andere gemeentes in Nederland. Want natuurlijk, in Duitsland zien ze meer kerstmis-minded. Dan heb ik nog een appje binnengekregen van Martin Brassé. Er zit vandaag de kamer schilderen. Groetjes van Martin Brassé. Martin, heel veel succes met. En natuurlijk hoop ik dat u L1 Radio op Heeston. Dankjewel voor deze appjes. En laat even weten, want we hebben nog tot 11 uur voor te laten weten was de Duits in dit weekend.

0: Fleming met automatisch. En dus is op veel plaatsen nog in het Limburgse landschap. De Weegkruidse. Die zien vooral aangelag in de 19e en de eerste helft van de 20e eeuw. Met name in de katholieke gebieden in het land. Zoals in Limburg. En eigenlijk de Kruidse stijgt in Vielen. Op de hoek van de Borstelkrans en de Pater Gelische Stroot. En dit Weegkruid is onlangs gerestaureerd. En ik praat erover met Lambert Jegers van de comité Kruisen van de gemeente Vaals. Goedemorgen, Lambert.
1: Goedemorgen, Robert.
0: Goedemorgen. Wat voor kruid is het precies?
1: Lukt dat voor... Nou, het is een kruid dat staat, wat ze zeggen, in de buurt Borstelkrans. Het is van...
0: Ik ga nog even bellen, want dit is echt te slecht nou. En net was het al te veel echo, de kastoeningen doen. Ja. Ik bel even op, we doen het zo meteen even over, ja? Dus, want anders krijg je te veel van die bliepjes. En dat is voor nemers leuk, voor dicht niet, voor mij niet. En zeker voor de loesters niet. Dus eerst even een muziekje, een beetje in de stemming te komen. Het kapelje in de log van Marshmallow Moonshine.
2: L1. Welkom weekend.

0: Een truc draaien, want Kapelkenloog, dat moet even afgekort worden. Want net ging het mis met de verbinding met Vielen. Het was gewoon niet goed. Daarom heb ik besloten om Lambert even te bellen. Het gaat over het Kapelken, de weeggoeds die door gerestaureerd is. En ik praat erover met Lambert Jegers van de comité Kruisen van de gemeente Vos. Goedemorgen nogmaals, Lambert.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, excuses voor de hele slechte verbinding net. Ik hoop dat het nou beter is. Kennen we elkaar goed verstaan?
1: Ja, ik ken het prima verstaan. Okay. Dat is geweldig. Ja,
0: goed zo. Het ging over de kruids. Welke weeggoeds we hebben het over?
1: Ja, nou kijk, de weegkruidsen die werden aangegeven. Dat zijn zowel weegkruidsen, gevelkruidsen, boomkruidsen, beelden en overige devote plekjes. Ja, en dan ook voor het afgebakend binnen de gemeente Vos, want heel Limburg is veel te groot en voor op te pakken. En we hebben het dan over zo'n 120 beelden en kruisen.
0: Ja, en die komen allemaal, die vallen onder het comité kruisen van de gemeente Vos.
1: Ja, ja, we hebben ons ingezet om de kruisen te onderhouden en te behouden voor de toekomst. Ja. Dus, en daar heb ik voor een organisatie voor opgezet, en verzint al met 70 vrijwilligers op dit ogenblik.
0: En waarom vind je het zo belangrijk dat die weeggrutsen dat die weer bijgehooien?
1: Nou, het is iets dat huurt, heel simpel gezegd, bij jezelf. Het huurt in de buurt werk gedragen, ook in de holle wegen en zo, wordt grutsen steunt. Daar weten jullie die plekjes te vinden. Mm-hmm. Het huurt bij het landschap, het huurt bij het Limburgse geloof, maar het is ook ons cultuurerfgoed wat we voor de toekomst her willen behouden in ons streekje.
0: Ja, maar dus wel de ontkerkelijking, dat kan ook doorwerken natuurlijk op naar voor zijn weegkruidsen. De aandacht voor de weegkruidsen wordt door met misschien toch het minder mensen beleiden het geluif en dus zien ook minder misschien in die weegkruidsen langs de weg.
1: Ja, dat is heel gek. Minder mensen gaan naar de kerk. Ja, minder mensen zijn ook gelovig op dit ogenblik. Dat ontsteed gewoon in deze maatschappij. Ja. Maar wat ze ziet is dat er toch een grote hang is naar het behoud van bijvoorbeeld kerken. Maar zeker ook de wegkruidsen.
0: Okay.
1: Nu zetten ze toch heel graag voor in. Ja, ze adopteren zo'n kruids door een wijk of door een bewoner of door een familielid. En dan kunnen ze dat met veel liefde onderhouden.
0: Ja, en wat is met dit weggoed precies gebeurd? Het is gerestaureerd. Op welke manier gebeurt dat dan?
1: Kijk, dit is een houten wegkruids. Dat noemen ze dan een soort vliermodel. Dat wil dus zeggen dat ze een houten kruids had met een gegoten gietijzeren korpus op. Ha, en daarachter zit een schild met een dakje op.
0: Ja, ja.
1: En dat noemen ze een vliermodel. Die modellen is het. Dat kruids dat is al een poos geleden geplaatst. En wat er gebeurde wordt dat de lange balk, met name de lange balk van het wegkruis, die wordt aan het wegrotten, simpel gezegd.
0: Ja, ja.
1: En dat wordt zelfs zo erg dat we niet meer ter plekke kosten herstellen. We hebben hem eigenlijk gedemonteerd en metgenomen naar een werkplaats die een van ons van die mannen heeft.
0: Mm-hmm.
1: En door hand hebben het kruids helemaal van een nieuwe eigen balk voorzien.
0: Ja.
1: En toen hebben we het ook voorzien van een nieuw inrieplaatje. Dat is ook helemaal nieuw gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: Met letters van een graf, van een kerkhof in Vaals, van de graf.
0: Ja.
1: En we hebben het helemaal, we hebben een clubje wat zich toch mee bezighoudt. En die hebben het ook helemaal geschilderd. Het gietijzer weer bewerkt, de blauwsteen schoongemaakt. En toen weer teruggezet. Ja.
0: Dus ik ken er wel jaren tegenaan. En zien er nou meerdere krutsen die nog op de nominatie stonden om binnenkort te gerenoveerd te weren?
1: Ja, we hebben een zeventigtal wegkruidsen.
0: Ja.
1: En dat zit onze eerste prioriteit eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Doet, elk jaar kunnen we een rondje maken langs die kruidsen en kijken van wat nodigste is om op te pakken. En dan maken we eigenlijk een onderhoudsplan voor 2026. Dat valt nu door.
0: Mm-hmm.
1: Met een vervolgend jaar ook weer. En dan is het aan de groep vrijwilligers die het onderhoud doen om te kijken wanneer het ze wat uitpakken. Daar zijn ze vrij in. Ja, en we hebben een groep van zes vrijwilligers. Allemaal professionele vaklui. Er zit een restaurateur in, er zit een schilder in, er zit een timmerman in, er zit een metselaar in, een metaalbewerker.
0: Ja.
1: Dus een heel samenstel van lui die zich goed gevonden hebben en kwalitatief goed werk leveren.
0: Oké. Dankjewel voor de informatie erover. Succes met het restaureren van de angeren en het bijhooien van die krutsen.
1: Ja, dankjewel.
0: En dankjewel voor het komende uitzending.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: Okay.
0: Fijne dag, Lammerjegers. Lammerjegers, waar staat van de comité Kruisen van de gemeente Vaals.
2: Welkom weekend.

0: Nou, de reclame, nee's aan de reclame, ben ik terug met het derde netse uurke van Welkom Weekend voor vandaag. En ik spreek met Lex Uiting.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
3: Morgen.
2: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
3: Echt waar, joh?
2: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
8: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
9: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
10: Ze vallen weer, onze chocolade herfstbladeren. Ze groeien weer, onze chocolade paddenstoelen. En zie ik daar nou een eekhoorntje met een hazelnootbonbon? Mmm, het wordt weer gezellig in huis.
11: Met Rousseau chocolade.
10: Rousseau chocolade. Met meer dan 25 winkels in Limburg en Brabant.
9: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
10: Herfstbonbons met heerlijke vulling. Voor jezelf of als cadeau. Natuurlijk van Rousseau.
12: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
13: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter, meldt United Consumers. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse sluis. Er is nog niemand aangehouden. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is nog niets bekend. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig viel de gezagvoerder aan met een bijl, meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten. Hij probeerde de controle over het toestel over te nemen. Volgens de Emiraten, waar het onderzoek loopt, was het een terroristische aanval. Het vliegtuig met ruim 170 mensen aan boord maakte een noodlanding in Saoedi-Arabië. Inmiddels is duidelijk dat de Omaanse co-piloot eerder werkte bij maatschappij Oman Air. Volgens ABC News kreeg hij daar een vliegverbod, omdat er extremistisch materiaal bij hem werd gevonden, waarna die werd gezien als veiligheidsrisico. Rusland heeft vannacht opnieuw een belangrijke brug in Kiev aangevallen. De brug over de rivier verbindt het westen en het oosten van de Oekraïnse hoofdstad. De burgemeester van Kiev zegt dat er door de aanval geen verkeer meer mogelijk is over de brug. Afgelopen dagen voerde Rusland aanvallen uit op een andere belangrijke brug in de stad. Rusland heeft de afgelopen weken de aanvallen op Kiev opgevoerd. In september werd de stad bijna 2 keer zo vaak aangevallen als een maand eerder. En het weer, veel zon, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen in het noorden mogelijk een bui. Vooral in het zuiden zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
16: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
16: Nu bij Dirk, Mentos Gum. Diverse varianten, €1,99.
18: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
19: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
7: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel. Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
23: Ja, het is nog een beetje aan de vroege kant, maar heeft u al zitten denken wat u uw relaties dit jaar gaat schenken? Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Sint- en kerstchocolade. Ook maatwerk met logo. Het is altijd puur genieten.
24: Met een soort chocolade.
22: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
23: Bestel tijdig uw eindejaarschocolade voor medewerkers of relaties. Individuele bezorging met de post is mogelijk. Kijk op rousseau.nl.
25: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
26: Houd misdaad uit je buurt.
25: Luister nu naar onze podcast kijkniet weg.eu.

0: Welkom Weekend met Robert Jansen.
1: Ja, goedemorgen en welkom terug bij het derde en laatste uur van Welkom Weekend op deze zaterdag 3 oktober. Ik begon met een hele grote hit uit Amerika. Choose in Texas van Ella Langley. En in dit derde uurtje en het laatste uurtje van vandaag, van Welkom Weekend, kijken we bij de Fotobond Limburg. Want ze hebben namelijk een tentoonstelling in Bunde lopen. En ik ga eens kijken wat er allemaal te zien is. Of ja, ik ga het huren zometeen. En vanavond start hij met zijn nieuwe Limburgse theatershow. Maar in dit oor richt ik al de spotlights op hem. Ik heb het over niemand minder dan Lex Uiting. De truc naar het zuur is gekomen. En natuurlijk ook heel veel angermuziek.

0: Weekend van Mika. Relax, take it easy. En TBS-kliniek de Rooische Wissel in Oostrum zet vandaag opnieuw de deuren open. Maar ja, niet voor het publiek, niet voor de buurt in elk geval. De open dag is bedoeld voor de eigen netwerkleden van medewerkers, zoals dat dan heet. Ik praat over met directeur Jacinthe van Bussel van de kliniek. Goedemorgen, mevrouw van Bussel.
1: Goedemorgen.
0: Ja, in juni was er een open dag voor de buurt. Nu voor de zogeheten eigen netwerkleden. Wat moet ik er dan verstaan?
1: Nou, dat zijn ouders, partners, kinderen, vrienden van onze medewerkers. Vandaag laten wij 400 bezoekers in onze kliniek verspreid over de hele dag. En zo kunnen medewerkers zelf hun familieleden zelf laten zien waar ze werken.
0: Ja, want ze weten eigenlijk ook daar te weinig van dan?
1: Ja, en ze horen natuurlijk wel verhalen die thuis verteld worden over het werk. Maar dat is toch anders dan het daadwerkelijk binnenkomen, in contact zijn met onze patiënten en kijken hoe ziet er dat dan nu uit in zo'n kliniek. Daar hebben mensen vaak wel beelden van. Maar wij proberen die dan ook de medewerkers zelf te laten zien en meer begrip te krijgen voor het werk.
0: Ja, want ook de familie en de anderen, die zien ook wel televisiebeelden en die lezen de krant en die denken, god, er is wat los, wat zal er allemaal gebeuren? Daar heeft u af en toe, hebben de medewerkers daar soms geen last van, juist dat het heel erg in de media wordt benadrukt altijd, als er bijvoorbeeld iets misgaat of zo?
1: Ja, en gelukkig is er momenteel, zijn er ook meer mogelijkheden om jouw familieleden kennis te laten maken. Okay. Wij verwijzen vaak naar uitzendingen die ooit gemaakt zijn. Wij verwijzen naar een podcast. Ga samen met je netwerk, met je ouders. Luister hiernaar en praat er dan samen over. Er zijn gelukkig de laatste jaren meer genuanceerde beelden te vinden die ooit gemaakt zijn. Die in elk geval gaan helpen.
0: Ja, er komen voornamelijk familieleden, bekenden van deze medewerkers. Dus dan zal de beveiliging wel veel minder streng zijn, denk ik dan, hè?
1: Nee. Dat staat voor ons voorop. Nee. Wij doen dit. Of er nu een familielid van een medewerker binnenkomt of een andere bezoeker, we hebben dezelfde veiligheidsmaatregelen en dezelfde afspraken. Dus dat is, het is voor ons een hele organisatie om dat vandaag op een goede manier voor elkaar te krijgen.
0: Ja, 400 mensen. Ik neem aan dat ze niet zomaar even zich kunnen melden. Dat moet van tevoren wel goed gescreend zijn, toch?
1: Dat is van tevoren, hebben mensen zich aangemeld, worden mensen gescreend. Als ze binnenkomen moeten ze zich legitimeren. Ja. Ze gaan allemaal piepvrij naar binnen. Dat is ook vandaag voor iedereen hetzelfde.
0: Ja. Is dit nog anders dan zeg maar de open dag voor de buurt, als andere mensen kunnen komen, de niet direct betrokkenen, zeg maar, of niet indirect betrokkenen?
1: Wel, want de mensen die vandaag, de medewerkers kunnen hun familielid zelf rondleiden. Okay. Natuurlijk niet overal. Maar ze kunnen wel, daar waar het niet op een behandelafdeling is, kunnen ze zelf hun eigen werkplek laten zien. We bezoeken ook twee behandelafdelingen, maar dat is georganiseerd.
0: Ja, het is dus eigenlijk mogen zij iets meer zien dan de mensen uit de buurt die ook af en toe komen kijken.
1: Ja, en ze hebben hun eigen familielid erbij, aan wie ze de vragen kunnen stellen. Dus dat is toch net iets anders dan de open dag die wij in volgend jaar in mei weer zullen houden. Okay. Waarin we het openzetten voor de buurt.
0: Ja, ja, dus daarom ook altijd die aparte dagen.
1: Ja, ja, zeer zeker.
0: Oké, okay, hoe laat komen de eerste gasten? Want ja, 400, dat zijn er heel wat, hè? Hoe laat is dat verspreid over een aantal uren? Of hoe gaat dat dan? Of laten ze alle 400 in één keer doen?
1: Nee, ook dat is precies getimed. Ja. Ja. Hoe laat iemand naar binnen mag. En we starten rond 10 uur en we stoppen rond 4:30.
0: Oké, dus ze zijn al bezig, ze zijn al begonnen.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Oké, dank u wel, directeur van Bussel van de TBS-kliniek, de Rooische Wissel. En een mooie open dag gewenst.
1: Dank je wel.
0: Dank je wel.
1: Dag.
0: Dag.
2: Dit is Welkom Weekend. L1.

0: Hij brok door met de Culture Club en dit was de solo Everything I Own van Boy George.
1: Plannen voor het weekend?
0: Ja, ik heb gevraagd wat God je vandaag of morgen doen. En Christian heeft geappt en ze zei, ja, nou mag ze kieken natuurlijk. Nou ja, volgens mij is ze nou aan kieken, want de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein, die in Maleisië was voor je, die is nou bezig. En ik heb ook een gesproken berichtje binnengekregen van Nout en de Sloesteren, wat Nout te vertellen heeft. Goedemorgen, Nout.
2: Hoi. Hoi. Zonnig middag vanaf 2:00. Doe ik met een verhaaltje. Want dan hebben we 200 jaar het verhaal van de knaal in Wiert bij Café de Hoek. Het gaat allemaal in het dialect. Verhalen over 200 jaar knaal in Wiert. Er is live music van diverse artiesten. Er zijn 10 mensen die wat vuur dragen. Van eigen geschreven werk. En complete gezellige middag in het dialect over de kanaal in Wiert. Zeer zonnig, vanaf 2:00, Café de Hoek, Wiert, groetjes, Nout aan de Kerk.
0: Dankjewel, Nout aan de Kerk. En heel veel plezier door bij het kanaal. En dan heeft ook Kees ingesproken, eens luisteren wat Kees te vertellen heeft.
3: Dag, het treinen niet, van Huis Mewes, klingeling, klingeling, toeto. Voor mevrouw en voor mij. We gaan samen met de trein naar Heerlen.
0: Nou ja, als ze samen met de trein naar Heerlen reizen, is het inderdaad kedenkedenk.

0: Animal van Cat's Eye. Eigenlijk in het kader van Werelddierendag, morgen 4 oktober. En als je met een Cat's Eye naar het vogeltje kijkt, ja, dan is het oppassen geblazen voor het vogeltje. De prijzen zijn verdeeld, maar de winnaars en de andere kanshebbers, die zijn nog een maand te zien. Ik heb het over de tentoonstelling in de Achterspoort in Bunde van de 28e editie van Limburg Foto. En deze expositie laat zien hoe breed de Limburgse vrije tijdsfotografie is. Van portretten van straatfotografie tot abstracte beelden die een echt verhaal vertellen. Ik praat erover met Marjan der Heijden, voorzitter van de Fotobond in Limburg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, ik zei het al dat het de prijzen verdeeld zijn. Kun je even aangeven welke prijs dat waren precies en waarvoor?
1: Ja, de Limburg Foto is een tweejaarlijkse wedstrijd waaraan een expositie verbonden is. Mm-hmm. Onder de Limburgse fotografen die lid zijn van de Fotobond. En die kunnen hun foto's inleveren, dit jaar 2 per persoon. Een onafhankelijke jury kiest dan de 3 beste foto's nadat ze besloten hebben welke foto's van de inzendingen geëxposeerd worden. Mm-hmm. Dus uiteindelijk heb je nummer 1, 2 en 3.
0: Ja.
1: En die zijn afgelopen zondag uitgedeeld.
0: Ja. En wie is de grote winnaar?
1: De grote winnaar is Mary van Rossenberg uit Echt.
0: Uit Echt. En welke, ja, dus radio is altijd lastig, hè, om het beeld te beschrijven, zeg maar. Maar wat heeft zij vastgelegd?
1: Zij heeft, ik neem aan, en dat klinkt vreemd, maar ik neem aan, ganzen vastgelegd in de lucht. En het is een beetje een abstracte foto omdat er beweging in zit. Maar ik vind hem wel heel toepasselijk, want het is bijna dierendag, dus op zich is het een hele mooie foto daarbij.
0: Okay.
1: Maar het is een hele sfeervolle foto.
0: Ja. Nummer 1, 2 en 3 zijn te zien in de expositie, maar ook de andere. Wat voor foto's zien we allemaal op zo'n expositie?
1: Het is inderdaad echt heel breed. Het gaat van natuurfotografie tot portretfotografie, straatfotografie, sportfotografie, maar ook abstracte fotografie. De ene wat abstracter dan de andere. Eigenlijk alle mogelijkheden zitten daarin.
0: Ja, het hele spectrum komt langs, zeg maar. Hè?
1: Ja,
0: Maar naast de expositie zijn er ook lezingen. Maar waardoor worden die lezingen gegeven en ja, waar gaan die over?
1: We hebben 4 lezingen. Eentje en een workshop. 1 lezing is niet breed bekendgemaakt omdat die specifiek is voor jongeren. Die vindt op 16 oktober plaats. Mm-hmm. En degene die dat geeft, die heeft haar eigen netwerk. Dus die zorgt dat die jongeren dat weten.
0: Ja.
1: En de andere lezingen zijn 3 lezingen. Morgen is de eerste. Die gaat over Japanse fotografen. En Ari Buri-Boke. Ik ga daar zelf ook eens luisteren, want ik ben ook benieuwd wat dat inhoudt.
0: Ja, precies.
1: Ja. Over 2 weken is Peter van Tuil binnen de fotobondwereld een hele bekende straatfotograaf. Mm-hmm. Die geeft een lezing dus over straatfotografie.
0: Ja.
1: En als laatste nog door Erik Nevels op 25 oktober over natuurfotografie.
0: Okay.
1: En die kijkt, je kunt zien, maar je kunt ook, of je kunt kijken, maar je kunt ook zien. En ja, uiteindelijk wil je verwonderen met een beeld. En dat probeert Erik uit te leggen.
0: Okay. Ja. Even over de Fotobond Limburg. Hoe groot is die bond?
1: Wij zijn dus voor heel Limburg. Wij zijn 1 van de 16 afdelingen in Nederland. Mm-hmm. En wij hebben in Limburg hebben wij zo'n 500 leden. 80% is lid van een fotoclub. En die zijn er ongeveer 30 in Limburg die aangesloten zijn bij de Fotobond.
0: Ja. Is het maken van foto's toch wel van deze tijd? Want ik kan ChatGPT vragen om een foto te maken van een ijsvogel scherend over het beekje. En binnen een paar tellen heb ik die foto.
1: Ja, dat is helemaal waar. Dat kun je doen. Mm. Alleen, en ik zeg ook zeker niet dat... dat moet je ook doen als je dat wilt. Mm. Maar je kunt het niet... je kunt het niet vervangen door de ervaring die je hebt als je 's morgens vroeg opstaat om dat ijsvogeltje te proberen te zien en vervolgens ook op die manier vast te leggen. Die ervaringen, waar ga je staan, welk licht heb je, zie je het ijsvogeltje of net wat dan ook. Die ervaring kun je niet vervangen door AI, denk ik. Maar AI verandert het wel, dat klopt.
0: Ja, ja. En wat doet u als u toch zo'n foto gemaakt heeft en die foto is heel goed gelukt? Wat doet dat met u?
1: Dat is een geluksgevoel.
0: Ja.
1: Puur geluk. En dat is ook het mooie als je dat voor zo'n expositie. En als je dan zeker als je met de fotograaf in aanraking komt of daarmee kunt spreken, dat je ook de beleving van die fotograaf kunt vragen. Natuurlijk kijk je ook op je eigen manier naar die foto. En dan heb je ook weer een eigen beleving.
0: Ja.
1: Dus dat is het leuke daarvan.
0: Heel even kort nog, waar kunnen de mensen terecht nog de komende maand?
1: Ja, dat kan. Dat kan tot en met 1 november. Niet elke dag de hele dag, zeg maar. Maar dat op op onze site en op de site van de Agnespoort kun je precies zien hoe laat je daar terecht kunt.
0: Ja, en jullie site is de fotobondlimburg.nl, hè?
1: Ja,
0: dus klopt. Gewoon fotobondlimburg.nl. Dankjewel en een mooie expositie gewenst. En succes met het zoeken naar die ijsvogel, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Wilm Vrijden. Dankjewel.
2: Welkom weekend.

0: prachtig foto van vroeger van Rob de Nijs. En de huurspullers, de dichttreksvolle zalen. En in het geval van Lex Uiting klopt het. Hij begint vanavond aan zijn Limburgse theatertour. En alle zalen zijn al uitverkocht. En sterker nog, hij heeft 2 extra voorstellingen eraan toegevoegd. En ik heb Lex erover aan de lijn. Goedemorgen, Lex.
1: Goedemorgen, Limburg.
0: Goedemorgen. Alles al uitverkocht, 2 extra shows. Wat zit dat?
1: Oei, dat vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, ik denk, gelijk beginnen met een hele moeilijke vraag.
1: Ja, dat zit dat mensen blijkbaar het leuk vinden om nog een show te komen kijken. Ja, en volgens mij is dat de samenvatting.
0: Ja, ja. Hij is verwacht dat het zo goed, dat zo snel uitverkocht zou raken en dat er 2 shows bezig mogen doen.
1: Nou, nee, want dat is iedere keer weer spannend als ze een clubtour dus of een groot evenement of in dit geval een theatertour. Ja, dan moesten ze maar kijken en maar hopen dat mensen bereid zijn om een keertje te kopen. Of dat mensen überhaupt ervan weten dat we theater ingaan met de ganse band. Dus ja, dat bleef altijd heel spannend.
0: Ja, ze weten het, want de meeste waren gelijk goed verkocht, hè, de voorstellingen. Maar er is 2 shows eraan toegevoegd in Venray op 10 oktober en voor het jaar pas. In de Maarspoor de Venlo, in de hometown.
1: Klopt, ja. Volgende week zaterdag hebben we nog een matinee-voorstelling in Venray. Dus dan kunnen mensen ook met wat jongere kinderen komen luisteren. Dat is middags om 2:30, volgende week zaterdag in Venray. En dan inderdaad volgend jaar, eerste weekend van januari, hadden we al 3 shows in Venlo uitverkocht. En nu is er een 4e aan toegevoegd. En deze ook over de helft weg. Dus dat gaat hard door. Ja. En Venlo trouwens ook voor de helft. Dus okay. Mensen mochten kennen, het leuk kennen, vinden, dan moeten ze nu handelen.
0: Ja, ja. Dit theatershow, is er een vervolg op? Is het gans nee wat ze gaan brengen?
1: Nou, ik heb afgelopen januari met Frans Pollux en het Metropoolorkest een concert gegeven in Ziggo Dome in Amsterdam. Ja. En door was een beetje de conclusie van de show dat Frans toch stevig nodig over een verhuizing naar Amsterdam.
0: Okay.
1: En ik heb toen verteld dat ik nog ruim 20 jaar definitief truc naar het zuiden wil komen. Ja. En dat hebben we inmiddels gedaan. We zien verhuis met 2 kindjes en zus. Nor Venlo. De theatertour. Dus ik heb het in Ziggo Dome, zeg maar, bekend gemaakt. Of het voor het eerst verteld. En de theatershow die we nu gaan doen is Truc Noord Zuiden. Mm-hmm. Vanmiddag en vanavond spelen we de eerste 2 shows in Remuntrood. Dus het is een spannende dag.
0: Ja.
1: Maar vertel ik eigenlijk het verhaal van wat dat toch die 20 jaar is. Ik ben naar Hilversum gegaan, naar Amsterdam gaan wonen. Eigenlijk de ganse wereld overgegaan. Van Afghanistan tot aan het WK in Brazilië en de Noord. Kaap en alles ertussenin. Maar toch altijd de heimwee en het gevoel dat wij hem gevoel bij Toes blijven houden. En wat dat dan is, toch gewoon ik in die voorstelling nou op zoek aan de hand van mijn eigen avonturen en gekkigheid.
0: Ja, dus zag ze de Ziggo Dome, dat is heel groot. Wie anders zal het zien als ze straks in een relatief kleinere Schouwburg staat?
1: Ja, ze zeggen altijd, of ik vind altijd wie kleiner, wie spannender. Dus kijk, die 11.000 man die in Ziggo Dome waren, ja, dat was groot en heel overweldigend. Dat heb ik niet echt bewust meegemaakt op het moment zelf. Dus dat was overweldigend op dat moment. Maar kleiner, of kleiner, dat is nog steeds 900 mensen per
0: jaar. Ja, kleiner, ja. Tegenover de Ziggo Dome.
1: Maar dat is wel, dat vult veel intiemer. En dan vult ze zich eigenlijk veel nekser. Maar nu heb ik mijn eigen bandje bij me. Mm-hmm. Maar ja, toen met het Metropoolorkest zo dat ook eigenlijk wel supergoed natuurlijk. Nee, dus het blijft altijd op zijn eigen manier spannend.
0: Ja, die manier en de manier van de band muziek te maken inspireert heel veel anderen. Ding aan de herfst aan de band. Wie voelt dat je een soort van dat je inspiratiebron ziet voor veel jongeren?
1: Ja, of ik dat ben, dat weet ik niet, maar dik is het. Ja. kijk, het voelt voor mij echt nog als gisteren dat ik zelf 15 was en met mijn band Zuma begon.
0: Ja,
1: en ook mijn helden had, van G. Reinders tot Ton Engels tot Rowan S. Ja, neem ze allemaal maar op. En als nu jonge, nieuwe muzikanten of zangers vroeger naar Zuma hebben gekeken of naar mij nu met mijn band kijken, en die gewoon beginnen, dan vind ik dat alleen maar super tof. Want juist en zeker in Venlo de muziek zien.
0: Ja, goed.
1: Komen eerder jaren 5 nieuwe bands bij die allemaal een dialect zingen. Ja, dat is natuurlijk een soort ultieme droom naar de toekomst om dat dialect een beetje levendig te houden.
0: Ja. Is dit nog inspiratiebronnen? Want is het al Ton Engels, zag ze al, Geer Reinders, of is er nog nieuwe idolen, zeg maar, of mensen worden ze erg tegenop kiks?
1: Um, Maar gewoon een internationaal mens, hè?
0: Nou ja, bijvoorbeeld of een artiest was die, god, dat zou je ook willen doen, wat Ted Huid of wat die ken, heel bezonger.
1: Nou, ik heb vooral veel respect voor mensen die echt een goed liedje kunnen schrijven. En die echt goed kunnen zingen. En heel stum goed gebroken. Ja, ja. En echt, dat vind ik altijd mooi. Maar om dan nu een naam, even kijken. Ja, ik ben altijd heel erg gecharmeerd. Al vanaf dat ik kind ben van Agda de Munnik. En die, oh ja. die zee liedjes schrijven. En dat zit heel erg tussen poëzie en gewoon een smerige hit in. Dus ze hebben en prachtige teksten en super catchy melodieën.
0: En prachtig stumming ook, hè? Ja.
1: Prachtig te bestemmen. Ja. En die melancholie, die probeer ik ook altijd wel in mijn liedjes. Daar kon ik wel van op aan. Als er een soort melancholisch gevoel zit van vroeger, of van iets wat ze nimmer has, of iets wat ze nog heel erg hoops te krijgen. Als dat in een liedje zit, daar kon ik altijd wel van aan.
0: Oké. Okay. Kim, zorg maar een liedje binnenkort dan, een liedje?
1: Ja, dan moet je ook liedje zeggen. ik kom uit Blierik, hè. Dan zeggen
0: Blierik zeggen liedje, oké.
1: Okay. Ja, zeker. We gaan nu de tour doen. En volgend jaar besteedt het liedje Noord-Zuid 10 jaar.
0: Alweer zo oud. Mijn god. Ja,
1: dan, ja precies, we weer oud. Ja. Ik ben 40, man.
0: Ja, zeker. Hé, dat is een steeds, ja.
1: Ja. Dan gaan we wel een nieuw album of in ieder geval een nieuw EP'tje maken. Is het plan nu. Maar dat kan ook volgende week weer veranderen.
0: Oké, okay. Dankjewel Lex. Heel veel succes. Heel veel plezier ook met die theatershows. En ik ga niet naar het zuur draaien, maar op die verzoek alles komt goed.
1: Oh, dit is heel leuk.
0: Toch? En ik heb niet meer binnen. En een fijn theater.
1: De koffie is klaar. We hebben pauze in de repetitie in het theater.
0: Oké, dankjewel Lex. En heel veel plezier met die theatervoorstellingen. Dankjewel, hè.
1: Hey, groeten.
0: Hoi. L1. Welkom weekend.

0: smiggende man die met slechts uiting te spreken wel een goed liedje kon schrijven. En volgens mij kende of behuurlijk zingen. Dit was de pianoman van Billy Joel. Op dit moment is trouwens de kwalificatie van de Grand Prix in Bahrein bezig. En Max Verstappen, die liekt pole position te gaan pakken. Maar ze zien nog niet het gans kloor, want Antonelli, die moet nog binnenkomen kijken welke titel hij gaat fabriceren. Maar ze staan weer bovenaan. Max en zijn collega Isaac Hadjar van Red Bull. En het ziet er goed uit. Maar ja, Antonelli is nog niet binnen. Maar binnen een paar minuten moet duidelijk zien of dat Max morgen eindelijk wel eens een keer pole position heet bij de Grand Prix, bij de Formule 1. Dit was Welkom Weekend voor vandaag, voor zaterdag 3 oktober. Zometeen zin in zaterdag.
1: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
3: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
6: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Groenselenvlaai, kersenvlaai of bloemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.
9: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
10: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
11: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
9: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
11: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
12: Techniek van Hoppenbrouwers houdt je huis draaiende. Warmtepomp, cv-ketel, airco of thuisbatterij? Wij hebben het voor je. Kies voor de beste installaties, advies op maat en service en onderhoud. Voel je helemaal thuis in je huis met Hoppenbrouwers. Thuis in techniek.
13: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker in Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
12: Hoppenbrouwers, thuis in techniek voor heel Limburg.
1: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
0: De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging een toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte, maar volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Het aantal personenauto's op diesel daalt steeds harder, meldt de autobranche. 10 jaar geleden waren het er nog bijna 1,5 miljoen. Nu zijn het er nog 560.000. Door de onrust in de wereld is diesel inmiddels duurder dan benzine. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst-ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. Ook in Deventer zijn problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijs maken niet kan beginnen. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt dat bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog 1 serie wordt opgenomen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Het weer zonnig, later in het noordwesten meer bewolking. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
15: Vergeet je niet in te smeren.
14: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
16: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
17: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
14: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
17: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
18: Waarom is wetenschap geen mening? Onderzoek het zelf in het oudste museum van Nederland in de tentoonstelling Zeker Weten? Kom naar Tijlers Museum in Haarlem.
19: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
18: Nu te zien in Tijlers Museum Haarlem. Zeker Weten? Hoe wetenschap werkt.
20: Ik droom van het Noorderlicht, maar ook van het neerploffen in een goed bed. Ik wil op avontuur met mijn gezin, maar wel op onze manier. En soms, dan is stilte het mooiste geluid van samen zijn.
21: Jouw Noorden is niet hetzelfde als dat van iemand anders. Daarom luistert, selecteert en kiest Nordic wat bij jou past. Laat je inspireren op Nordic.nl. Nordic, het juiste Noorden voor jou gekozen.
22: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
24: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Berends keukens, badkamers en tegels uit Rochel alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
25: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

0: Ja, zal ik te denken. Zaterdagochtend, net 11 uur geworden. Toch even lekker rustig van start gaan hier in je weekend.
1: L1 Zin in Zaterdag.
0: Dat gebeurde dan met Robin Beck, The First Time. Van harte welkom. Tot omstreeks 2 uur praat ik je bij wat betreft Limburgse actualiteiten. Maar natuurlijk ook heel wat fijne weekendplaten die hier voorbij komen. Bijvoorbeeld Nielson met IJskoud. George Michael komt nog voorbij. Miley Cyrus. Rick James, de man met het beste permanentje van de jaren 80. Verder gaan we het ook hebben over een beetje erotiek op de zaterdagmiddag. Namelijk nogal een uitzonderlijke datingshow bij de Duitse buren. En gaat het hier straks ook trouwens over een beetje een lucratieve, of best wel lucratieve, oplossing voor hondenpoep in steel. Misschien heb je dat afgelopen week al voorbij horen komen. Ja, je kunt een aardig zakcentje bijverdienen met een nogal smerig klusje daar in steel. Want ik denk allemaal hondenbezitters of iedereen die wel eens ooit zo'n lekker warm, enigszins zacht zakje vast heeft gehouden. Ja, doet dat niet helemaal vrijwillig natuurlijk. Nou, dat hoeft dus nu ook niet in stijl. Daar hoor je dan zo meteen meer over na Another 54 Ultra.

0: Perro. Ja, we komen wel boven de 20 graden. Dus enigszins tropisch verantwoorde muziek past dan wel op deze zaterdag natuurlijk. Hè. Ondertussen even koers richting Steyl. Want daar is wel een bijzondere situatie aan de hand. Het heeft te maken met spaarzegels en hondendrollen. Dat is niet zozeer een alledaagse combinatie natuurlijk. In Steyl werkt het sinds afgelopen week om van de hondenpoep af te komen. En toch wel die combinatie. Spaarzegels en hondendrollen. Want ja, als je meehelpt opruimen, dan kun je dus rekenen op zo'n spaarzegelkaart. Verslaggever Peter Beker die liep mee met initiatiefnemer Karen Beurskes.
1: En ik gewoon die mevrouw nu wel beloning geven. Hey, ik zie dat je dat op gaat ruimen. Super fijn.
2: Ja, maar zo hier dat toch ook?
1: Ja, dat is ook. Had je al gehuurd van die spaaractie wat de boeren als hier hebben georganiseerd?
3: Ja. Poep aan je schoen. Wie wordt er niet gek van? In Steyl bedachten ze de hondenpoep spaarkaart met zegeltjes.
1: We hebben gemerkt dat als ze de mensen aanspreekt van hey, ruim dat eens op, dan werden ze wat boos, vinden ze niet leuk. Dus we hebben nu gekozen, laten we dus positief insteken. Die plak je op de kaart en als je er vier hebt, dan verdien je een cadeaukaart van de supermarkt van 50 euro.
3: Niet slecht voor vier drollen. Je moet wel op heterdaad betrapt worden door Karen of een van de andere initiatiefnemers. Alleen zij delen de zegeltjes uit.
4: Ik heb al een sticker, heb ik al.
5: Eén sticker, nog drie te gaan.
4: Ja, nog drie hebben ze te gaan.
3: De gemeente en woningcorporatie steunen de actie. Dit gaat niet alleen om hondenpoep.
1: Nee, zeker niet. Het gaat ook om de verbinding in de buurt.
5: En lukt dat een beetje, die verbinding in de buurt?
1: Nou, zeker lukt dat. Want dit idee is begonnen als een idee van één mevrouw. En inmiddels zijn er, ik denk wel bijna 30 bewoners aangehaakt die allemaal op hun eigen manier een rol hierin hebben gespeeld en dan hebben meegedragen.
0: Ah, netjes zeggen. Een rol, hè? Geen drol dan natuurlijk. Ik denk dat dit plan, dit concept toch ook wel op andere plekken kan weer uitgerold. Ja, sterk. We hebben natuurlijk op heel wat plekken. Ik weet in Nijbiert was dat ook wel eens dat er een meneveld aan hondendrollen loog. Ja, daar kan dit concept natuurlijk ook weer toegepast. Gaat u ook zegeltjes? Vier hondendrollen opraken en dan leiden ze dus een volle spaarkaart. En die spaarkaart is dan weer goed voor 50 euro, een waardebon voor boodschappen. Het is

0: ochtendshow. Bedankt je voor alle steun en lieve reacties die jij zou gekregen. Daar heb ik het over Marleen Rutte. Eet wel een beetje een zware periode achter de boeg. Want er wordt een soort absces in een van de een van de spieren ontdekt. En ja, mos zodoende nog alles een tijdje in hetzelfde ziekenhuis verblieven. Maar goed, het gaat dus allemaal beter. En wordt dus overladen met steun. Ondertussen wat betreft je muziek.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites.
0: Ja, ook voor mij.
1: Somebody to love.
0: En de piano duntje dan, hè? George Michael samen met Queen. Somebody to love.

Lekker zeg. Op de zaterdagochtend, de sax van natuurlijk Superfreak van Rick James. Ja, heeft later wel eens in een interview te kennen gegeven. Ja, het is niet zozeer dat ik een Superfreak als een rare dame zag. She's a very kinky girl, zingt hij op een gegeven moment ook in die plaat. Hij gebruikte die bijnaam voor een bepaald type vrouw. Veel bredere betekenis. Verwees vaak naar iemand die seksueel vrij en avontuurlijk was. Bloem.

is The Last Time van natuurlijk de mannen van Keane. Overigens, alles behalve een doe het normale zorg. Wist u namelijk dat deze eerste zaterdag van de maand oktober te boek staat als Wereld Hula Hoepdag? Ja, doet ze maar wat hij wil. Ik hoop dat je er nog een in de kast zit liggen. Moet jij eens even lekker rond willen gaan zwieren. En tevens is dit vandaag ook nog te boek als de dag van de bruine kroeg. Jij zit zelf altijd denken misschien dan het nuttige met het noodzakelijke of het noodzakelijke met het aangename combineren. Zo noemen ze het dan, hè. Gooi lekker drijft er pisten drinken in zijn bruine kroeg ergens bij in de buurt. Hoela hoep mij. Gooi midden op het tafelston. Ah, gegarandeerd plezier hier.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen 6 euro. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
3: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
7: Meneer, mag ik u wat vragen?
8: Ja.
7: Waar kent u Hazy van?
8: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
7: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
8: Oké.
7: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
9: Alles wat je thuis nodig hebt, vind je onder één dak bij EP Tummers. Van witgoed en tv's tot kleinhuishoudelijk en multimedia. Al meer dan 100 jaar helpen onze specialisten je graag. Met advies, bezorging, installatie, service en reparatie. Kom langs in een van onze 9 winkels of kijk op eptummers.nl. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
10: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
11: Hoe kan dat nou?
10: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
11: Begrijp er niks van.
10: Loop je digitaal
11: vals?
10: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.
12: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De aanval op de gezagvoerder van het Fly Dubai-vliegtuig was terrorisme. Dat meldt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten, maar het onderzoek loopt. Woensdag viel de co-piloot de gezagvoerder aan, kennelijk in een poging om het toestel te laten neerstorten. Eerst werd gemeld dat hij een mes gebruikte. Volgens de onderzoekers was het een bijl die aan boord was voor noodgevallen. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gebeurde bij de Overtoomse Sluis. Er is nog niemand opgepakt. Over de toedracht en over de identiteit van het slachtoffer in Amsterdam is ook nog niets bekend. Vlak voor de start van het schaatsseizoen kampen enkele ijsbanen met problemen. In Tilburg kan de Irene Wüst ijsbaan niet open. Het ijs is gesmolten doordat de installatie die ijs maakt is uitgevallen. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. En ook in Deventer zijn er problemen. Bij schaatsbaan De Schech is het koelsysteem kapot, waardoor het ijsmaken niet kan beginnen. Er wordt nog gezocht naar een noodoplossing. Na 25 jaar zet de evangelische omroep een punt achter het familiediner. Presentator Bert van Leeuwen maakt het bekend op Facebook. Hij zegt dat er nog één serie wordt opgenomen. Het tv-programma probeert familieleden die al jaren ruzie hebben weer met elkaar aan tafel te krijgen. Het familiediner begon in 2000. Van Leeuwen presenteert het sinds 2003. Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. Daar pakte hij ook zijn laatste overwinning. De race in Bahrein is morgenochtend om 9 uur. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen ook wat sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon, in het noorden misschien wat regen en dan ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
15: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
14: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
15: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: We komen eraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
19: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
20: Honda, the power of dreams.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
25: Stap binnen in 5 sfeervolle kerstwerelden vol inspiratie en verwondering. En ontdek iets nieuws voor groot en klein. De XL Selfie Route. Maak een te gekke foto onder de mega kerstmuts of bij de reusachtige knuffelbeer. Plan je bezoek en beleef het zelf. Meer info op bijstocks.nl. Bijstocks.
26: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
27: Het is weer A2 weekendbreek, want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
28: Stap in de wereld van lichter lopen. Met het comfort van een paar gloednieuwe Rieker-schoenen. Die zien er niet alleen modieus en stijlvol uit, ze wegen ook bijna niets en zijn heerlijk flexibel. Waardoor je stap na stap lachend de dag doorkomt. Ervaar nu de nieuwe collectie van Rieker. In Hartje Maastricht of shop lekker thuis op riekeronlineshop.nl.
27: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
29: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

Groenselenvlaai, kersenvlaai of bloemenvlaai. Geniet van de Week van de Vlaai van 12 tot en met 17 oktober. Ook bij uw ambachtelijke bakker. De Week van de Vlaai wordt georganiseerd door de Limburgse ambachtelijke bakkers en de bakkersopleidingen.

As It Was. Harry Styles heet net op de zaterdagmiddag. En dan weten de meeste mensen wel wie laat het is. Wat betreft je tiet, het limbische teerken, dat dientje geen zoen meteen weer aan. Dus doorbij is dan automatisch ook de uitnodiging, of uitdaging misschien beter gezegd, gemuut. Om weer wat Limburgse favorieten door te sturen. Hey, op deze zaterdag trek in. Nou,

0: vervelend gevoel altijd, hè. Als er iets kwijt zit, maar dan zeker in het geval van U2. I still haven't found what I'm looking for.
1: Het Limburgse teerke.
0: Moet je natuurlijk eerst weten hoe dat nou op zoek zit. Wil je het überhaupt kunnen vingen dan, hè? Nou, wij weten wel heel zeker duidelijk hoe dat weer nou op zoek zit. Namelijk Limburgse muzikale hoogstandjes. En die komen er wel weer een paar binnen. Wel leuk, ja, het is geen keihard criterium dat het ook in de Limburgse taal gezongen moet zijn. En sterker nog, het mogen ook gewoon in het Engels zijn. En dan maakt dan Harm bijvoorbeeld je dankbare broek van en zit. Hey Ruben, goedemiddag. Ik zou wel Geer de classics willen huren met de Yellow Sun.

0: Het Limburgse kwartiertje op deze zotterige middag wordt hij net in stijl afgesloten door Pim met Levenslang.
1: Zo, come on!
0: Limburgs kwartiertje. Ja, is er nou misschien nog net bij jeugd op een valreep een Limburgse parel binnenkomen vallen? Nou, niet getreurd, merken, doen we nog eens dunnetjes over. En dan weer die gewoon allemaal meegenomen. Zolang deze me wel even op de L1-app zet natuurlijk, hè. Kan ik niet in het cupje kieken natuurlijk. Wat betreft je muziek, zo meteen die Imagine Dragons en Duran Duran komen nog voorbij. En gaan we het trouwens ook even hebben. Ja, maken we even ruimbaan voor wat zaterdagmiddag erotiek. We kijken even bij de Duitsers over de grens. Er is namelijk nogal een pikante datingshow van start gegaan afgelopen week.

0: On Top of the World van The Imagine Dragons in het BL1. Daar heb ik wel eens van ons vader en ons moeder gehuurd. Dat er vroeger nog alles naar de Duitse televisie gekeken wordt. Of beter gezegd, de Duitse zenders. Nou, misschien dat die tijden de komende tijd wel weer gewoon herleven. Er is namelijk een nogal uitzonderlijk concept begonnen op de Duitse televisie afgelopen week. Mocht ik trouwens even een ander achtergronddeuntje hebben, denk ik. Oeh, ja. Ja, dat weer meteen wat wärmer in de studio. Ja, even de Duitse grens over, want toch is dan sinds deze week een nogal bijzondere datingshow op televisie te zien. RTL 2, daar kun je nou, of de komen afgelopen, de eerste aflevering is al geweest, komen nou datingprogramma op televisie, waarin de deelnemers op een wel heel pikante manier elkaar ontmoeten. Het programma dat heet je Maison Tabou. Daar zien de deelnemers elkaar voor het eerst in de slaapkamer en is de bedoeling dat ze ook met elkaar naar bed gaan. Hè? Dan niet zozeer in bed gaan liggen, maar dan ook op elkaar gaan liggen. Televisieanalyste Tina Nijkamp schreef, ja, het werd allemaal steeds gekker met die datingshows.
1: Dit is weer een nieuwe trend. Na Married at First Sight eerst trouwen en dan elkaar leren kennen. Nu eerst seksen en dan elkaar leren kennen. Je ziet dat zenders toch steeds gekkere dingen verzinnen om in de belangstelling te komen. En met zo'n programma dat je eerst gaat seksen en elkaar dan leert kennen. Ja, dat doet natuurlijk heel veel stof opwaaien.
0: Ja, er zullen toch wel heel veel mensen nieuwsgierig naar zien natuurlijk. En die dan op de bank loren gaan zitten met een bulkje chips of een zak tissues of zo. Ja, is het voor iedereen weggelacht? Dat vroegen zich daarna op de redactie van Editie NL. En vroegen deze seksuologen dan nog?
2: Nee, dit is absoluut niet voor iedereen weggelegd. Want een heel groot gedeelte van de mensen heeft überhaupt een emotionele verbinding met iemand nodig voordat ze seks met iemand kunnen hebben.
3: Dat hoort niet. Maar ik ben ouderwets natuurlijk, ik ben een oud mannetje.
2: Zo zijn er echt mensen die zeggen, weet je, ik heb in relaties gezeten die ontzettend fijn waren, maar waarbij de seksuele klik er gewoon niet was. En dat wil ik nu eens een keer een kans geven. Ik wil daar prioriteit aan stellen. Om vervolgens te kijken, hey, maar zijn wij ook samen goed genoeg om een duurzame relatie aan te gaan?
4: Dat is een beetje gênant. Ja, dat heb ik wel eens gehad. Om uit te proberen. En dan weet je gelijk waar je aan toe bent.
2: Het is natuurlijk niet alsof het eerst hebben van seks en elkaar daarna pas leren kennen, alsof dat iets unieks is.
5: Ga je kijken?
6: Misschien wel.
3: Misschien wel. Nooit.
5: Toch wel, want je bent toch wel nieuwsgierig.
3: Ja, de nieuwsgierigheid, ja.
0: Ja, het prikkelt natuurlijk wel. Maar goed, de ene, ja, de is er dus wel voor openstond.
7: Ja, dat gaf zo'n warm gevoel. Dat was echt fantastisch.
0: En de andere deed zoiets van,
7: ja, het was verschrikkelijk.
0: Dat het alleen maar in een teleurstelling zou kunnen eindigen. Op RTL 2 dus, Maison Tabou.

Afrojack hier net op de zaterdagmiddag van L1. Ja, wat betreft de muziek, er is ondertussen wel een bepaalde trend gaande binnen de muziekindustrie. Dat oude hits, klassiekers, in een nieuw jasje worden gestoken. En dat is ook wel het geval bij de plaat die ik nu voor je klaar heb staan. Even voor de trivia, misschien herken je hem al aan de eerste zinnen van het oorspronkelijke nummer. Yo, listen up, here's a story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night, and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside. Dan hebben we het natuurlijk over Eiffel 65. En daar gingen David Guetta en Bebe Rexha de mosterd halen.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
7: Dit had ik niet verwacht. Zoveel keuze, zoveel mooie meubels direct op voorraad. En die banken. Kan die ook in een andere kleur? Ja? Budget Home Store. Meer dan je verwacht.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
7: Budget Home Store. Meer dan je verwacht. Kijk op budgethomestore.nl.
10: The Music of Zimmer en Williams. Terug in het MEC Maastricht op 15 november.
11: E.T. Dune. The Avengers. Star Wars. Superman. Captain America. En vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MEC.nl.
12: Een fijne dag zit soms in iets kleins. Een gesprek, een lach, even samen zijn. Bij Vivantes draait het om welbevinden. Niet alleen zorg, maar vooral leven. Wil jij werk doen dat er echt toe doet? Bij Vivantes kijken we naar wat jij kunt. Werken bij Vivantes.nl.
13: De salderingsregeling stopt. Hoe kan ik dan het beste de opbrengst van mijn zonnepanelen benutten?
14: Door je opgewekte energie direct te gebruiken of op te slaan, haal je meer uit je zonnepanelen. Manage your energy op newenergysystems.nl.
12: Of je nu zorg of agogisch bent opgeleid, je kunt hier het verschil maken. Werken bij Vivantes.nl.
15: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
16: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het Britse Openbaar Ministerie heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. Die aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september met Yom Kippur, de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De 2 verdachten zijn op 20 september opgepakt. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is er nog niet. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Daar is het ijs gesmolten. De Tilburgse baan wordt gebruikt door recreanten, maar ook voor wedstrijdtrainingen. De prijs van diesel aan de pomp is iets gedaald. Gisteren maakten de grote industrielanden van de G7 bekend dat ze de komende 4 maanden maximaal 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun reservevoorraad op de markt brengen. Dat gebeurde onder druk van president Trump. Meteen na de aankondiging ging de adviesprijs met 1 cent omlaag naar €2,76 per liter. Bij een pinautomaat in Amerika heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op stond. Maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie. Die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met het pinautomaat bezig was, was vergeten om die tas met geld mee te nemen. Het geld is teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer zonnig, vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
18: Morgen.
17: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
18: Echt waar, joh?
17: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Al 100 jaar helpt Stiel mensen om sterk werk te leveren in de natuur.
20: Van het bos tot in de tuin.
19: Zagen.
20: Snoeien.
19: Blazen.
20: Maaien.
19: Meer maaien.
20: En nog meer maaien.
19: Met onze accusystemen werk je krachtig, stil en zonder gedoe.
20: Tuinier als een pro. Met de accusystemen van Stiel.
19: Stiel. Sterk werk.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
22: Hey vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
23: Kerstlichtjes, gezellige kraampjes en de mooiste winterse steden. Van een dagje kerstmarkt tot een compleet verzorgde busreis of riviercruise. Alles goed geregeld. U hoeft alleen maar in te stappen. Ontdek onze kerstreizen op biese.nl.
22: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
24: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
25: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Keukenboutique Weert alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
26: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.

Even 50 jaar terug de tijd in, dames en heren. 1976 zag namelijk de plaat Disco Inferno van The Tramps het levenslicht. Ja, deed toen nog niet heel veel. Bij de eerste release in dat jaar werd het eigenlijk helemaal geen grote hit. Maar daar bracht de film Saturday Night Fever wel verandering in. Zodoende werd het opnieuw uitgebracht, groeide het uit tot een enorme disco-klassieker. Dat is meteen ook al de reden dat we hem hier ook nog draaien. Yo!

Not Ready To Forget You. Dat hier net op de zaterdagmiddag van L1. Ja, die zaterdag zou je denken, dan hebben we even niks met school te maken of zoiets dergelijks. Ja, toch tegelijkertijd duiken we zo meteen even die schoolbankjes in. Want de afgelopen week zaten eens een keer niet de kids in die schoolbankjes, maar de ouders. Ja, verschillende motto mensen een keer zien, hè. Afgelopen week zaten die ouders in die schoolbankjes vanwege een uitzonderlijk project. Kregen ze wat bijgespijkerd rondom de vraag: hoe groeit mijn kind op in de digitale...

0: Heerlijke plaat die je midden in je weekend heerlijk knijterhard kan meezingen. Zo het geval met Irene Cara, Fame, hier net bij L1. Waar we dus even die schoolbanken induiken. Op het Bernardines College in Heerlen kregen de ouders afgelopen week uitleg over een wel moeilijk, maar zeker weten belangrijk vraagstuk. Hoe help ik nou mijn kind opgroeien in de digitale wereld? Snapchat, Facebook, Instagram, TikTok, ChatGPT, noem het maar op. En het gebeurt op zich wel op een leuke manier. Met behulp van een ouderwetse bingo, maar dan met een modern onderwerp. Dus geen cijfers op de kaart, maar vragen over sociale media, groepsdruk, nepnieuws. Ja, en die hele digitale wereld waar dus kinderen dagelijks in opgroeien natuurlijk.
1: Zijn er ook veel nieuwe dingen die u heeft geleerd?
2: Daar heb ik ook heel veel geluk gehad. Maar ik wist ook een aantal dingen, ja.
3: Ik ben zelf van mening dat ouders vaak ook niet in de gaten hebben wat er allemaal achter de schermen gebeurt.
4: Ouders vooral bewust maken dat wij samen verantwoordelijk zijn voor de digitale opvoeding van onze kinderen.
5: Hoe heet het wanneer ouders veel foto's en video's van hun kinderen online delen?
4: En ook dat begint eigenlijk al bij ouders. Want ja, vraag jezelf al af, van, stel jij de vraag aan je kinderen voor toestemming om een foto te maken of om het te delen? Nou, vaak is dat nee het antwoord op.
5: Sharing thing. Gemiddeld staan er al honderden foto's van een kind online voordat het kind zelf oud genoeg is om daar toestemming voor te geven.
4: Hij geeft wij al het voorbeeld dat je dus geen toestemming hoeft te vragen aan je kind om een foto te maken of te delen. En op school worden dan foto's te pas en ontepas gedeeld.
6: Ja, bij mijn dochter heb ik dat vroeger wel eens meegemaakt. Ja, er waren foto's gemaakt stiekem op school, onder school. Die werden gedeeld en bewerkt.
5: Foto's en video's die online worden gedeeld kunnen tegenwoordig met AI worden gemaakt om nepbeelden of nepvideo's te maken.
6: Daarom ben ik ook heel blij met het telefoonverbod hier.
4: Want ik merk als ik op school nu rondloop, heb ik weer contact met de leerlingen op de gang. In plaats van dat ze dus zo door de gang lopen, maar ze leren ook weer een gesprek met elkaar te voeren. En daarnaast nog steeds leren van, hey, hoe ga je om met media, hoe ga je om met groepsdruk, hoe ga je om met echt en nepnieuws.
7: Vroeger hadden we onze eigen gevaren in onze tijd natuurlijk. Dus het verschuift en het is gewoon gevaarlijk, punt.
4: Vooral het gesprek aan blijven gaan en dan zonder oordeel, want je hoeft het niet te begrijpen om er begrip voor te hebben.
0: Dat is dus een van de tips die daar werden uitgedeeld. Hier gaan we ondertussen, wel ook nog in de schoolbanken, Franse vocabulaire even bijspijkeren.

Oh, wat een stum heet de dame toch die dat je de afgelopen minuten voorbij is gekomen. Dan heb ik het natuurlijk over Beyoncé. Ondertussen maak ik toch even plaats voor een iets vuiger, ruiger geluid. Peter Beker rechtstreeks vanuit Velde.

Dr. Alban heen en op de zotterlijke middag van L1. Dit trouwens ook. We al in het teken van het voetballen zit, maar dat duurt wel nog even. Straks om 16:30 trapt MVA tegen Top Os spelen uit. Dus dat is in Os. Fortuna speelt vanmiddag tegen Genk. Dat is dan zo'n beetje voor spek en bonen. Ja, spek en bonen. Een oefenwedstrijdje, zo heet het dan. En Mergenhuis, Limburgse derby op het programma. Dan is het namelijk VVV dat Toes Roda ontvangt 14:30. Dan is het door de aftrap in de koel. Uitverkochte koel ook nog notabene. Dus dat belooft wel een spektakel te worden. Allemaal die wedstrijden zijn natuurlijk te volgen via l1nieuws.nl. Via een sport live blog. En Mergen Ovens. Trouwens ook nog Oranje natuurlijk. Hè. 8:45 is dan de aftrap tegen Servië. Ja, dat is nog wel een spannend ding. Hè. Want Servië, ja, moet toch winnen, willen ze nog een beetje mee blijven doen in de pool. Dus dat belooft wat. Ik zit te denken, hopelijk toch weer zo'n geweldige, heerlijke vuurzet van de heren van Bommel met buitenkantje rechtervoet.

van natuurlijk ABC, Heynet, BL1 Radio. Dat we nog niet klaar zijn met de romantische hoogstandjes. Want deze ex-drummer van de band Genesis, ja, die heeft er ook nog wel een paar in zijn verzameling zitten. Phil

0: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
1: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
0: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
2: Ah, hier kan het.
0: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingscentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Hey, hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
8: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
9: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
8: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
10: Ja, mijn zoontje en ik fietsen dit weekend naar het voetballen. We staan wel 1-0 voor.
11: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
12: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
11: Neem de trein met korting of pak de fiets tijdens de A2 weekendbreak.
12: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
13: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden en over de toedracht is nog niets bekend. Het Britse OM heeft 2 Iraniërs in staat van beschuldiging gesteld voor het voorbereiden van een aanslag op een synagoge in Manchester. De aanslag stond volgens het OM gepland voor 20 september... op de belangrijkste Joodse feestdag. De Iraniërs zouden een bom willen maken. Ze waren volgens het OM op zoek naar onderdelen, gereedschap en een instructievideo. De strijd om de IJsselcup, de traditionele start van het lange baan schaatsseizoen, is onzeker. Op de kunstijsbaan in Deventer, waar de wedstrijden worden verreden, is het koelsysteem kapot. Er kan geen ijs worden gemaakt en een oplossing is nog niet gevonden. Schaatsbond KNSB is op de hoogte en bekijkt wat er nu moet gebeuren. Ook de Irene Wüst ijsbaan in Tilburg heeft technische problemen met de koeling. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld weer mee te nemen. Het geld is teruggegeven. En Max Verstappen heeft pole position veroverd voor de Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Voor het eerst dit seizoen was hij de snelste in de kwalificatie. De laatste keer dat Verstappen op de eerste plek begon was bij de slotrace van vorig jaar in Abu Dhabi. En daar pakte hij ook zo'n laatste overwinning. Het weer zonnig met vooral in het noorden en westen sluierbewolking. Het wordt een graad of 21. Ook morgen vrij veel zon. In het noorden misschien wat regen. En ook dan ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
18: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
21: Partizanen. Een Limburgs verzetsverhaal met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
22: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
23: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
24: The Music of Zimmer and Williams terug in het MAC Maastricht op 15 november.
25: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America
24: en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonie. Tickets via MAC.nl.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
2: Tuurlijk wel!
1: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Hey hoi, ik ben van nummer 11 van de overkant. Ik vroeg me af, hoe vind ik nou de beste woonverzekering?
4: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij onderhandelen voor al onze leden de beste voorwaarden en een scherpe premie. Dus ook voor jou, sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
1: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Nu 10% korting op alle woonverzekeringen via eigenhuis.nl.
5: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
8: Tom viel 70 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
9: Het overgewicht zit echt tussen de oren.
8: Naast de operatie maakt ook onze psychologische zorg het verschil voor een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht. Verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
10: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
11: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert aards, keukens en badkamers uit Born alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
12: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
13: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het incident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Over de toedracht is nog niets bekend. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbel waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Justitie in de Verenigde Arabische Emiraten spreekt nu ook van een terroristische aanslag. Israël zei dat eerder al. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een pinautomaat in de Amerikaanse staat Texas heeft een man een tas gevonden met $128.000 erin. Hij dacht dat het geld van een kiprestaurant was, omdat er een logo van het restaurant op de tas stond, maar dat bleek niet het geval. Hij belde toen maar de politie, die ontdekte dat het geld van een bank was. Iemand die voor onderhoud met de pinautomaat bezig was, was vergeten de tas met geld mee te nemen. Het geld is inmiddels teruggegeven. Het is niet duidelijk of de eerlijke vinder nog een beloning heeft gekregen. Het weer, het is zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is vanmiddag 19 tot 22 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw veel en dan wordt het ook weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Justborn en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
2: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
3: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
3: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
4: Rand? Nee.
3: Fair enough.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ons gezin is filevrij dit weekend. Lekker met de trein naar de dierentuin.
7: Het is weer A2 weekendbreek. Want Rijkswaterstaat verbreedt de A2. Vanaf donderdagavond 8 oktober is de A2 richting Maastricht tussen het Vonderen en Roosteren dicht. En vrijdagavond 9 oktober gaat de A2 in beide richtingen dicht tussen het Vonderen en Urmond tot maandagochtend 5 uur. Rij slim, neem de trein met 50% korting of pak de fiets.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Neem de trein tijdens de A2 weekendbreak en krijg 50% korting.
8: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scoopmobielspecialist.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dit is Willem van Oranje de Musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
6: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
7: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
8: Een initiatief van Pfizer.
9: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
10: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
11: Stiel Heggenschaar, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niets met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. De co-piloot die deze week de piloot van een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv aanviel, deed dat waarschijnlijk met een noodbijl waarmee piloten zich kunnen bevrijden na een crash. Net als Israël spreekt nu ook justitie in de Verenigde Arabische Emiraten van een terroristische aanslag. De co-piloot werkte eerder voor Oman Air. Daar werd hij geschorst toen hij betrapt werd op het bezit van extremistisch materiaal. Hoe hij aan een baan kon komen bij Fly Dubai is niet duidelijk. Bij een schietpartij in Amsterdam is vannacht een dode gevallen. Het gaat om een 34-jarige man uit Amsterdam. Het schietincident was in de buurt van het Vondelpark. Er is nog niemand aangehouden. Volgens ooggetuigen is de schutter een man met een tatoeage op zijn rechterhand. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Een man in de Amerikaanse staat Texas heeft bij een pinautomaat een tas gevonden met $128.000 cash erin. Hij besloot het geld niet zelf te houden, maar belde de politie. Die ontdekte dat een onderhoudsmedewerker van de pinautomaat het geld had laten liggen. Het geld is teruggegeven aan de bank. Het weer zonnig, met in het noorden en westen soms sluierwolken. Het is 19 tot 22 graden. Morgen ook veel zon en dan opnieuw zo'n 20 graden.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
17: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
1: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
18: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
20: Weet je niet zeker of een bepaalde website wel veilig is? Krijg je je DigiD niet geïnstalleerd?
21: Hoe kan dat nou?
20: Of heb je een vraag over je zorgtoeslag?
21: Begrijp er niks van.
20: Loop je digitaal
21: vals?
20: Kom naar het informatiepunt Digitale Overheid in de bibliotheek. Hier helpen we je gratis verder.

felt. Maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan Oda dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Wat samen lezen met je doet? Je stapt met je kind in een andere wereld. Beleeft waanzinnige avonturen. Samen op het puntje van je stoel. Om er schaterend weer af te vallen. Herinneringen die blijven. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Samen lezen doe je zeker in de Kinderboekenweek. Haal nu een boek bij jouw boekhandel en krijg het geschenkboek gratis.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de koe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van boeren die het kalfje wel bij de koe houden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn, Plus en Picnic.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
8: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
9: Oh.
8: Die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
10: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
11: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het zuidoosten van Spanje is een dorpje overstroomd na een zware wolkbreuk. Een vrouw van 102 kwam daarbij om het leven. Het water in haar woning stond meer dan een meter hoog, zegt de brandweer. Zo'n 90 mensen zijn gered. Door de overstroming dreven de auto's door het dorpje Madrigueras. Volgens de autoriteiten viel er per vierkante meter 142 liter regen. Gisteren waren er ook al zware buien in delen van Spanje. Bij een Israëlische luchtaanval in Gaza zijn vannacht zeker 5 Palestijnen gedood. Er werd een appartementengebouw in Gaza-stad aangevallen. Waarom Israël het daarop gemunt had, heeft het leger nog niet laten weten. Volgens ooggetuigen zijn de slachtoffers christen en hadden ze niks met de strijd tussen Israël en Hamas te maken. Woensdag kwamen bij een Israëlische aanval ook al 3 Palestijnen om het leven. Het leger zei toen dat de aanval gericht was op een Hamas-militant. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie heeft het over 500.000 mensen. Ook in tientallen andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze weer terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Een deel van knooppunt De Poel in Zeeland is afgesloten. Over een lengte van honderden meters ligt een lading suikerbieten. Een bietenboer had de lading aan het eind van de ochtend verloren, meldt Omroep Zeeland. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat gaat het om 2000 kilo. Dat moet eerst worden opgeruimd voordat de weg bij Goes weer open kan. Dat is waarschijnlijk rond 8 uur vanavond. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan daar een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
9: afspraken met vriendinnen worden afgezegd. Niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
9: En nu denk ik, och man. Als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
14: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts lange mouw 2 voor €7. En 2 pak herenboxers 2 voor €10. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
3: The Music of Zimmer en Williams terug in het MEC Maastricht op 15 november.
4: E.T., Dune, The Avengers, Star Wars, Superman, Captain America en vele anderen. Uitzonderlijk uitgevoerd door het 50-koppige Grand Symphonique. Tickets via MEC.nl.
5: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
6: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.

0: Luisteren L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Nu bij Zeeman, sweater en legging voor Just Born en baby's, samen €6. En een sweater met broek voor kinderen en tieners, samen €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: K-pop Superstars in het MEC Maastricht op 15 november. Hits uit K-pop Demon Hunters, Gnarly & Touch, Blackpink en BTS. Een uitzonderlijke show voor het hele gezin. Tickets via MEC.nl.
9: Marley viel 48 kilo af met de Nederlandse obesitaskliniek.
10: Hé, mam, zo kun je niet oud worden, zo gaat het niet. En toen heb ik me één keer gerealiseerd van, nou moet de knop om.
9: Ook na de operatie blijven onze specialisten jou ondersteunen naar een blijvende leefstijlverandering. Verander je gewicht, verander je leven. Obesitaskliniek.nl.
11: Hé, vrouw, heb jij je ticket al? Op 11 oktober organiseert Groene Kruis Ledenorganisatie het event over vrouwengezondheid in Roermond. Met Janneke Wittekoek, Evi Hansen en Eveline Stallaert. Van hormonen tot het vrouwenhart.
12: Vrijdag 16 oktober koerst de Eneco Tour door Zuid-Limburg. Beleef de spectaculaire etappe van Sittard naar Waterslij. Bezoek gratis diverse events op het Tom Dumoulin Bikepark en de finish in Waterslij. Check enecotour.nl.
11: Alles over vrouwengezondheid. Tickets? groenekruisleden.nl/vrouw.
13: Partizanen, een Limburgs verzetsverhaal. Met Huub Stapel in de hoofdrol. Vanaf mei in de Rode Hal in Kerkrade. Boek nu via partizanen.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Het gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse geheime dienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje wordt opnieuw geprotesteerd tegen de hoge huurprijzen. In de hoofdstad Madrid zijn volgens de politie zo'n 70.000 mensen de straat op gegaan. De organisatie zelf heeft het over 500.000 mensen. Ook in zeker 50 andere steden wordt gedemonstreerd. De protesten leidden vorige week op nadat een vrouw van 87 uit haar huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Na veel protest mocht ze terugkeren. Er wordt nu weer gedemonstreerd omdat de regering in Spanje niet akkoord ging met voorstellen om de crisis aan te pakken. Amateurvoetbalclubs maken zich zorgen over de slechte staat van kunstgrasvelden. Onder meer in Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de rubberkorrels aan elkaar klonten. Groene brokken kunstgras blijven aan de noppen onder de schoenen kleven, waardoor het veld steeds kaler en harder wordt. Daardoor krijgen spelers eerder blessures. En ook liggen kantines en kleedkamers vol met rubberklonten. De gemeente Eindhoven laat de velden onderzoeken om te kijken welke maatregelen er kunnen worden genomen. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging naar Puk Pietersen. Het weer zonnig, maar aan de kust is ook wat bewolking. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. En morgen opnieuw zonnig met zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
10: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
16: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
10: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
17: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
18: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
19: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
20: doei doei
19: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
22: Café September.
23: Eerst Halloween. Kom griezelen op onze gigantische Halloween-afdeling. En spiek stiekem alvast tussen 10.000 vierkante meter kerst. Je vindt de kerstdiscounter bij Budget Plant in Venlo. Durf jij het al aan?
24: Op zondagmiddag gaan shoppen? Oh, heerlijk. En een terrasje doen. Oh, en toffe zaakjes ontdekken. In Hasselt, de smaakvolste stad van Vlaanderen, is het op de eerste zondag van de maand heerlijk shoppen. Bovendien parkeer je op zondag op veel plekken gratis. Hop, van de auto zo de stad in. Hop, een tof juweeltje hier, een stoer jasje daar. En hop, aan tafel voor iets lekkers. Zondag in Hasselt? Dat smaakt naar meer.
25: Kast-discounter.nl. Groot in kerst, klein in prijs.
26: Welke rituelen heb jij? Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in het Limburgs Museum in Venlo.
27: Ben je minder goed ter been? Een rollator helpt je te blijven lopen zonder valgevaar. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte rollators in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
28: Alles voor jouw vloer vind je bij Hornbach Vloeren. Met 7000 vierkante meter aan inspiratie en voorraad, de specialist met de meeste en voordeligste vloeren. 7 dagen per week geopend aan de Roda Boulevard in Kerkrade. Hornbach Vloeren. Er is altijd iets te doen.
27: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
29: Stiel kettingzaag. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.

0: van een diesel.
1: En met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Corto Clinics is de enige orthopedische kliniek in Europa die zich volledig richt op heup- en knieartrose.
7: Vanaf het eerste gesprek tot je herstel begeleiden we je stap voor stap.
6: Corto Clinics. Persoonlijke aandacht tijdens je hele zorgpad.
8: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
9: Mijn handtas met telefoon en medicijn is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
10: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
11: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
12: Wil je een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
13: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
14: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 om het leven gekomen door overstromingen. Na een zware wolkbreuk stond het water in haar woning tot een meter hoog. Door de vele regen dreven de auto's door de straten van Madrigueras. Er is een grote reddingsoperatie in gang gezet en zo'n 90 mensen zijn gered. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitslandmuseum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef liggen in zijn vriezer. Brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Bij de EK wielrennen in Slovenië heeft Demi Vollering de wegwedstrijd voor vrouwen gewonnen. Ze kwam solo over de finish nadat ze 15 kilometer voor het eind was weggereden bij haar concurrenten. Vorige week had Vollering ook al de wereldtitel op haar naam geschreven. Het zilver ging vandaag naar Puk Pietersen. Het weer dan nog. Er is wat bewolking aan de kust en vanavond kan daar ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. En morgen wordt een kopie van vandaag. Opnieuw zonnig, behalve in het noorden. Het wordt ook zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

I don't like it.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een prominent lid van hackersgroep Shiny Hunters is opgepakt in Jordanië. Dat gebeurde eerder deze week, zeggen bronnen tegen persbureau Reuters. De hackersgroep zei anderhalve week geleden dat het de gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen had. De opgepakte verdachte zou inmiddels samenwerken met de FBI en helpen met het identificeren van andere leden van Shiny Hunters. De Amerikaanse inlichtingendienst wil niets kwijt over de aanhouding in Jordanië en zegt door te zoeken naar de daders. Eerder deze week werd ook al een Nederlander opgepakt die lid was van de hackersgroep. In Spanje zijn weer tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hoge huurprijzen. De protesten leidden op toen een bejaarde vrouw van 87 uit huis werd gezet omdat ze haar huur niet meer kon betalen. Ze mocht uiteindelijk terug. Nu zijn er opnieuw protesten omdat de Spaanse regering voorstellen om de wooncrisis aan te pakken heeft weggestemd. Voetbalclubs maken zich zorgen over het samenklonten van rubberkorrels op kunstgras. Die klonten blijven aan schoenen zitten en het veld wordt daardoor steeds kaler en harder. Spelers kunnen daardoor eerder blessures krijgen. In Eindhoven zijn 10 velden er zo slecht aan toe dat de gemeente gaat onderzoeken welke maatregelen er genomen kunnen worden. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en mogelijk racistische uitspraken van Ierse voetballers. De persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar een graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgenmiddag opnieuw zonnig en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er vandoor en werd vandaag aangehouden bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. De marathonschaatser won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Hij trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een sneldraaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert, kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. De persconferentie voor het Nations League-duel tussen Ierland en Israël is abrupt afgebroken. Dat gebeurde na kritische vragen van een Israëlische journalist aan het adres van de bondscoach van Ierland. Israëlische journalisten stelden de bondscoach vragen over de vlucht waarbij een piloot werd neergestoken en over mogelijke racistische uitspraken van Ierse voetballers. Een persvoorlichter van de Ierse Voetbalbond stopte daarop de persconferentie. Vorige week speelden de landen ook al tegen elkaar. Aanvankelijk wilden de Ieren niet spelen vanwege de oorlog in Gaza. Het weer. Aan de kust is het bewolkt. Vanavond kan daar een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en ook dan zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1.
1: Let's go, girls.

0: Pontje Roos.
1: Maar
0: ik denk dat moet toch kennen. Uiteindelijk hebben de pap en de mam de flat ingericht. En we hebben door de klommelen bijeen.

0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op hem geschoten. De schutter ging er toen vandoor. De politie hield aan het eind van de middag een man van 32 aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Kruithof trainde ook vaak voor een Elfstedentocht in Friesland, maar in zijn beste jaren was het ijs nooit dik genoeg. Bij de tocht in 1985 deed hij wel mee, maar hij viel en werd 12e. Kruithof was toen al 48. Tot enkele jaren geleden bleef hij trainen, hopend op een nieuwe editie van de Tocht der Tochten. Jan-Roelof Kruithof werd 89 jaar. Op het Oktoberfest in München krijgen vrouwen gratis fietsbroekjes om te voorkomen dat er onder hun rokken wordt gefotografeerd. Ze krijgen de broekjes bij een van de oudste attracties van het feest. Het gaat om een snel draaiend rad waar deelnemers zo lang mogelijk op moeten blijven zitten. Journalisten ontdekten dat online duizenden foto's en video's staan van vrouwen van wie het ondergoed te zien is. Wie in Duitsland onder rokken filmt of fotografeert kan daar maximaal 2 jaar cel voor krijgen. Op de dag van de Duitse eenheid heeft het Duitsland Museum in Berlijn een bijzonder stuk aan de collectie toegevoegd. Het gaat om een brood dat in 1990 werd gekocht door een student, een half jaar na het vallen van de muur. Dat was de periode dat ook het oosten van Duitsland met de mark zou gaan betalen. De student sloeg in die periode extra broden in, omdat hij bang was dat hij door lange rijen geen eten zou hebben. Dat bleek niet zo te zijn en het brood bleef al die jaren liggen in een vriezer. Het brood werd een bijzondere herinnering en nooit meer weggegooid. Het museum wilde het brood graag hebben. Het weer, aan de kust is het bewolkt. Daar kan ook een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10 en er kan mist ontstaan. Morgen opnieuw zonnig en zo'n 20 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie eerder deze week. Een vrouw die de doodstraf kreeg overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injectie zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de executie op een later moment alsnog doorgaat. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vannacht. Daarbij kwam voor de deur van een bar een man van 34 om het leven. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield een man van 32 aan het eind van de middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. De pest dook in de middeleeuwen op en er vielen miljoenen doden toen bij een pandemie. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van pest in Madagaskar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder had Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6. Morgen speelt het Nederlands elftal tegen Servië. Het weer. In het noorden kan een bui vallen. Verder is het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 10. Morgen mogelijk eerst nog mist, maar daarna is het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. Marathonschaatser Jan-Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. Ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e na een val. Jan-Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. Spanje gaat nu aan de leiding met 9 punten, gevolgd door Engeland met 6 punten. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist. In het noorden regen, in de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. All right.

0: is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. In Amsterdam is iemand aangehouden voor de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht. Daarbij kwam een man van 34 om het leven voor de deur van een bar. Volgens de politie werd er gericht op de man geschoten. De schutter ging er vandoor. De politie hield de man van 32 afgelopen middag aan bij een inval in een woning in Amsterdam-West. Marathonschaatser Jan Roelof Kruithof is overleden. Hij won 9 keer de alternatieve Elfstedentocht. En ook trainde hij lang voor een Elfstedentocht in Friesland. Die kon hij pas rijden op zijn 48ste, toen werd hij 12e. Jan Roelof Kruithof was 89 jaar. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar en die wedstrijd eindigde in 3-1. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lane.
1: Deze beetje magisch maakt geen bal uit wie het ziet.

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. In Rusland zitten honderden mensen in quarantaine die contact hebben gehad met een vrouw die overleed aan de pest. De vrouw werkte in een laboratorium en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart na de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.